0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

Trobe on the beat.

0: Get ready, ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first. Yes, on the beat. Yes, on the beat.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

Bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schade formulier. Alleen

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

guess I didn't know the ledge.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
3: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
4: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
5: Right here.
7: Cause I said so.
8: This is Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 AM.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende, op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakking met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
1: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
2: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ya Ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just. Here comes the man who's flavor in here. Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
3: Everybody, you ready?
4: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
5: Skillet, baby.
6: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
7: Yeah.
8: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Bring the real
10: hip-hop.
11: Yo, babe.
12: Bring the hip-hop back.
8: And back.
13: With more bangers on Galaxy Radio.
14: We rep the culture.
15: Hey, this DJ Lofa, bitch.

Stern.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Rusland-kenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Olsinga stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
5: Galaxy Radio.

0: boos. You know what I'm saying?
1: Yo, wat cool dat je weer luistert naar Flava in Your Ears. Ik ben Danny en ik neem je elke zaterdag tussen 12 en 2 mee naar de doopste hiphop ooit gemaakt. Gewoon, hey. En wist jij dat de Galaxy een spin-off channel heeft? Dat heet Galaxy Throwback Radio. En dat de playlist daarvan deels, niet geheel, maar deels wordt samengesteld met tracks die ik ooit gedraaid heb. Zo hoorde ik er van de week weer één en ik dacht, ja, die ga ik gebruiken om mee te beginnen. Dat wordt deze week de Galaxy Throwback Radio Opener. Ik heb het over Big Daddy Kane met Raw.

0: Engel en Just en Sean Price met Knuckleheads. Wat een opvallende samenwerking was dat, zeg hij. Straks ook een interview met Just, maar eerst een achtergrondverhaal over Zion Eye. En dan gaan we luisteren naar Bird's Eye View, maar dan de live versie. MC Zion en producer Amp Live, dat zijn Zion Eye. En het bewijs dat ook goede muziek zijn weg wel vindt bij de juiste personen, dat is misschien wel Zion Eye. Dit omdat zij niet de push krijgen en kregen die veel andere artiesten krijgen, die je wel heel goed kent. En Zion Eye reflecteert vaak op de wereld en zo ook op de oude systemen die nu aan het omvallen zijn en de nieuwe die nog steeds maar net in de stijger staan. Dat is eigenlijk hoe zij zichzelf omschrijven. Ze graven diep qua knowledge en samples en live instrumentation en werken kei en keihard. En ondanks dat vinden zij niet dat dat dan automatisch een voorbode moet zijn op dat hun album heel goed opgepakt wordt. Ze hopen dan vervolgens gewoon heel erg dat mensen het gaan voelen. En dat gebeurt dan ook heel vaak. En een van de songs die echt heel erg goed aansloeg, dat was Bird's Eye View. En naar mijn mening is de live versie dan gewoon nog net een tandje beter. Die gaan we dan ook zo draaien. Maar Zion Eye werd gevraagd of ze tijdens het maakproces van deze song ermee bezig waren dat dit onderwerp al helemaal uitgemolken is. Ja, dat waren ze volgens Amp Live. Maar MC Zion gaf de visie van Zion Eye weer. En dat maakte de song wat de song is geworden. En MC Zion voegde daar nog aan toe. Ja, dat klopt. Maar veel topics zijn al echt helemaal uitgemolken. Hè? Weed songs, hip-hop songs, whatever. Alles is al uitgemolken. Ik wilde gewoon vertellen hoe het echt is. Hoe ik het echt voel. En wat ik rap is exact hoe mijn relatie met hip-hop is. Er zijn veel ups en downs geweest. Maar ondanks dat is hip-hop altijd true gebleven en een blessing in mijn leven. Het voelde daarom gewoon als een goed moment om de reis van vreugde en pijn met de wereld te delen.
1: Hey, check it out. I knew when we was gonna do this live, man. I know it's gonna be some different shit, some deep shit. But I didn't know it was gonna be this deep, man. I'm catching emotions up here, y'all. This shit feel good, though. For real. Okay, where we at? I feel you now. We're gonna let the music speak.

0: Unstoppable Knight met Unstoppable. Iets wat hij ook is. Hoe vet is dat? Helemaal uit Nederland. Ja, super vet. En daarom draaien we het ook. Wat vet is dit? Dit komt gewoon uit Nederland, dames en heren. En ik maakte even het grapje van helemaal uit Nederland. Want ja, ik zet die even op een verkeerd been misschien. Want je hoort het niet, hè, dat het uit Nederland komt. Zo knap. Ja, ik ben gewoon helemaal op die bandwagon van die Unstoppable Knight. Dus dat. Hey, we blijven nog even binnen Nederland. Want het is tijd voor het interview met Just. En ik vroeg hem een rode draad, hè, in jouw carrière. Is dat de muziek als therapie is voor jou. En je hebt ooit zelfs gezegd dat wanneer je optredens doet en zo, er een bepaalde soort rust over je heen komt. Wat nou als we dat stukje muziek weg zouden halen? Waar haal je dan een soortgelijke, ja, rust / therapie uit?
1: Yo, als je muziek weg zou halen. Ja, in de eerste plaats gewoon niet doen. maar stel het zou inderdaad weg zijn, dan haal ik rust uit de mensen om me heen. Dus fijne vrienden die duidelijk zijn en die ik kan vertrouwen, waar ik op kan rekenen. En die ook op mij kunnen rekenen. Dus die wederkerigheid vind ik heel vet. Ik denk dat dat muziek eigenlijk ook doet. Dus een bepaald soort onvoorwaardelijkheid. Daar kom ik tot rust. En daarnaast denk ik ook dat er bepaalde plekken zijn waar ik gewoon graag ben. Ik ben graag bij de zee. Ik blijf een Zeeuw, denk ik. en ik kom ook met enige regelmaat in Wales. Waar ik ook vaak eventjes naar de kust ga. Dus ik denk, ja, ergens aan de zee staan vind ik ook altijd wel erg chill.
0: Ja, dat schijnt ook echt te helpen, hè, de zee. Dat schijnt echt iets met je te doen ook. Dat is, ja, heb ik ooit ergens gelezen in ieder geval. Laat ik het daar maar even mee samenvatten. Hey, jouw album Water onder de brug is al een tijdje uit. En die heb ik helemaal geluisterd. En ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben. Want ik hoorde, ja, wat ik hoorde zal ik even samenvatten in steekwoorden. Hè. Puur, muzikaal, hip-hop. Zang, meer als normaal dat je zingt, weet ik even niet. Maar ja, lyricaal heel erg ook. Tijdloos, ervaring, veel metaforen, zelftherapie, wijsheden, live instrumentatie, melancholie. Ja, het is echt van alles wat. En toch één album. Kan je hier een beetje in vinden? En ik hoor ook terug dat je er echt tijd voor hebt genomen en echt tijd in hebt gestoken om iets te maken wat gewoon, ja, blijft of zo. Had je voor jezelf een deadline of was het pas af wanneer het, ja, goed voelde? Wat je antwoord ook is, van waar deze aanpak?
1: Er was wel degelijk een deadline. Maar dat krijg je ook als je met Engel samenwerkt. Die houdt ervan om plannen te maken en dingen vooral concreet te maken, want dan gebeuren ze. Dat vind ik eng. maar het helpt me wel. Want je ziet het, hij is nu gewoon af. Dus ja. Dus we hadden wel gewoon echt staan van, ja, einde van 2025 moet die plaat gewoon af zijn. Het liefst voor de kerst, want dan kan die opgestuurd worden en dan kan die naar de drukker. Dus enerzijds, ja, ik heb er de tijd voor genomen. Anderzijds was er ook gewoon inderdaad een harde deadline. Nou had ik al wel wat tracks liggen. Ik denk dat ik een stuk of 3-4 tracks al had liggen. En die hebben ook wel een tijdje soort van in de week gelegen. Maar ik denk dat eigenlijk de hele weg er naartoe van het onderuit gaan op dat hele plan van die eerste plaat en vanaf daar toch tracks maken, zeg maar, al een soort voorstudie geweest is van wat er nu is. En thanks trouwens voor dat compliment. Dat is nice, want ja, in eerste instantie, ik heb met veel producers samengewerkt. En bij mij ontstaat dan wel de angst van, ja, het zijn zoveel verschillende beats ook. Gaat dat samenkomen? En ik heb nu zelf, en ik weet niet hoe dat voor anderen is, maar voor mij heb ik, ja, ik heb wel de indruk dat het echt een soort, echt één geheel is geworden. En ook de opbouw er wel van klopt. Ja, dat.
0: Nou, wat mij betreft heb je daar helemaal gelijk in. En straks meer van dit interview. Nu eerst een track die echt veel indruk op mij maakte. Just hier met Hou Nog Even Vast.
2: Ik hou nog even.

We doen het niet zomaar om een X-reden voor de fun. Dit is serious. Dit is een missie waar we op zijn. De beste blend van hiphop en R&B hoor je hier op Galaxy Radio bij Flava in ja ears. Dit was Janet Jackson en Q-Tip en JD, oftewel J Dilla met God Till It's Gone, de remix. En die is net wat meer obscuur dan het origineel. En dan draaien we hem natuurlijk. Hey, het is tijd voor de concertagenda. Wat is er nou allemaal te doen in het land? Maar eerst nog even dit. Heb jij binnenkort een optreden, een gig, een snabbel zelfs te promoten? Een concert te promoten? Moet je binnenkort zelf ergens optreden? Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze concertagenda. Op 21 augustus... Gebruik nu even je pen of je notepad of je telefoon om dit allemaal goed te noteren. Op 21 augustus Kelis op Pukkelpop in Hasselt in België. En op 21 en 22 augustus is er weer een hip-hop camp in Tsjechië met tal van dope acts. Waaronder Loop Troop, The Onyx, Freddy Gibbs, Diggable Planets, Ill Bill, Conway, Master Ace en Marco Polo en nog veel meer. Ook op 22 augustus een King of the Hill in Skateland Rotterdam. Dat zijn battles van het hoogste niveau, dus ga dat checken. Op 25 augustus live in het Amsterdamse Bos, wederom Diggable Planets. En ook op 25 augustus ASAP Rocky in Brussel in de ING Arena. En ja, dan kan ik toch niets anders draaien dan Diggable Planets. Hier met hun absolute classic der classics. Rebirth of Slick. Cool Like That.

0: afgelopen jaar nog een lintje gekregen vanwege zijn School of Hard Knocks. En dit komt van No Story Just Life, alleen maar via hem te koop. En hoeveel ken jij, hè? Hoeveel mensen ken jij in jouw omgeving, uit Nederland desnoods, die een track hebben met Snoop Dogg? Dit was Yorgos Lazakis met Beyoncéen, met dus die Snoop Dogg. Hoe bijzonder is dat? En niet alleen het lintje dus, ook de samenwerking met Snoop Dogg en ook zijn theatervoorstellingen. Dus ga dat bezoeken een keer als die in de buurt is. Het volgende. We gaan weer door met het interview met Just. En ik vroeg hem nog het volgende. Ik vroeg hem namelijk van hoe werkt jouw schrijfproces? Maak je veel notities in een kladblok die je dan altijd bij je hebt of in je telefoon? Of schrijf je nog echt met pen en papier of ook in je telefoon dus? En gaat dit in flarden tot je een hele tekst hebt of zet je een beat aan en binnen een uur is er een track? Hoe werkt het? Ja, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, over het algemeen met dat schrijven van een song. En nog belangrijker, hoe anders doe jij dit toen je net begon ten opzichte van nu? Wat is er veranderd?
1: Ja, ik schrijf op echt allerlei verschillende manieren. Ik heb superveel schriften liggen, maar ik schrijf ook op mijn telefoon. Soms bedenk ik van die zinnetjes waarvan ik denk, dat is heel belangrijk. En dan gebruik ik ze nooit meer. ik heb in de auto bedenk ik best wel veel bars als ik beats op heb staan. Dan probeer ik gewoon dingetjes uit en dan tape ik korte voice memo's even. Dus ik doe het eigenlijk op allerlei manieren. En thuis ook. Ik zit niet meer alleen. Want dan zat ik altijd zo heel erg met mijn hoofd in mijn schrift. En dan is heel onvrij op een of andere manier. En nu sta ik af en toe, probeer ik dingetjes uit. Waardoor er veel meer speelsheid en dynamiek, als het goed is, in mijn tracks terugkomen. En ik ook meer bezig ben met hoe dingen live zouden kunnen werken. Dus er zit veel meer vrijheid in. En ik doe het op allerlei verschillende manieren. Maar ik weet ook, ik kan gewoon gaan zitten en uiteindelijk komt er wel wat. Dus ik hoef ook niet zo, weet ik veel, ik geloof niet zo in dat ergens dan de inspiratie komt. Inspiratie moet je opzoeken volgens mij. En dat is gewoon door te gaan zitten en te gaan schrijven. En dan komt er vanzelf wel wat.
0: Ja, of dus te gaan staan zoals je zei. Maar heel vet en goed uitgelegd ook. Dank je wel daarvoor. En je hebt inmiddels Timmy al even aan de weg. En heb je veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Hip-hop heeft me een stem gegeven. Ik denk dat dat de concrete, korte samenvatting is. Ja, het heeft me geleerd om dat wat vooral in mijn binnenwereld gebeurde, zeg maar, om dat naar buiten te gooien. En daar waar ik moeite heb om te laten zien hoe het met me gaat, kan ik in ieder geval in beeldtaal, zeg maar, laten zien hoe het met me gaat. En hip-hop is daar een soort krachtige manier voor mij van geweest. Dus ik heb er vooral kracht door leren ervaren. En leren vertrouwen op mijn eigen stem. En ik heb er fucking veel vrienden meegemaakt ook. Dus het is een manier om mezelf te laten zien, een manier om te verbinden. Als ik het zo bekijk, het is fucking belangrijk voor me geweest. Terwijl ik wil er eigenlijk altijd heel erg luchtig over doen. Maar belangrijk, zeker.
0: Wederom weer heel mooi verwoord. Dankjewel daarvoor, Just. Nu een track van jou. Later meer van dit interview. Nu een track van jou dus. Lange weg. Veel lessen.

0: Ja, ik had gewoon zin om iets obscuurs te draaien. De Fat Cat Click met Getting Over. En dat is ook in obscure kwaliteit. Maar ja, dat is de prijs die je daarvoor betaalt voor dat soort tracks heel vaak. Hè? Dus bij deze. Hey, anyway, genoeg van dit. Het is nu tijd voor dit. Classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, Galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek voor dit item online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die dan zijn gekomen. Dat is de allerlaatste uitzending van Flavor in je eerst van het jaar. En dan hoor je dus DJ Lowpro met die Galaxy Throwback mixtape. En ja, die inzendingen. Ik vertel dan of de mensen zelf vertellen waarom die track zo speciaal voor hun zijn. En je gelooft het niet, hè, maar dit is echt toeval. Alhoewel, bestaat toeval? Ik heb deze week een inzending van Engel. En zijn favoriete track? Laat het hem zelf maar even vertellen.
1: Ja, mijn throwback track is Running van de Farside. Productie van Dilla volgens mij. En ja, gewoon een hele, hele fijne track. Sowieso die hele plaat, Lab Cabin California, is echt een aanrader. Het is hun tweede plaat, die eerste, Bizarre Ride to the Farside. Is iets, ja, iets jonger of zo, klinken ze. En de tweede is iets meer gepolijst. Maar ze gaan ook heel veel kanten op. Dus van rap naar zang, naar koortjes, dat soort dingen. En ja, met Running als misschien wel als hoogtepunt op die plaat. Het is ook de eerste groep die ik live heb gezien. Of althans, de eerste Amerikaanse groep die ik live heb gezien. Dat was in 1999 in volgens mij de Paradiso, maar het kan ook de Melkweg zijn geweest. En ja, dus dat is niet een gekke act om als eerste te zien. En vandaar is dat mijn throwback track.

0: listen.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de Bilt werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: 'Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

Eric Benet met Love Don't Love Me hier op Galaxy Radio bij Flava in Ja Ears, waar je ook de fijnste R&B zo nu en dan hoort. Maar vooral hele vette hiphop en daar gaan we zo meteen ook weer naar luisteren. Maar eerst is het tijd voor het spelletje op de radio waar je helemaal niks mee kunt winnen. Alleen maar de eer. De eer als je het samen met iemand doet bijvoorbeeld, dan is het echt een competitie van je welste. Want ik daag jou uit om binnen 5 seconden een hele bekende track te raden. Een hele bekende hip-hop track heb ik het dan over. Ik vind hem althans heel erg bekend en ik vind dat je hem best zou mogen kennen ook. En ik ga er ook niet meer woorden aan vuil maken. De 5 seconden gaan nu.

Ja, even op adem komen. Hint. Hey, heb jij enig idee welke track dit is? Zo niet, geen zorgen joh, we draaien hem straks helemaal, dan verklap ik het. En ja, als je het binnen 5 seconden goed had geraden en er zat toevallig iemand naast je, hè, dan heb je die mooi verslagen bij deze. Hey, we gaan nu heel wat anders draaien. Ik heb namelijk zin om weer eens een keer iets van Naughty by Nature te draaien. En dan niet zomaar een track, een QD3 remix. De zoon van Quincy Jones is dat. En ook een begenadigde hip-hop producer en documentairemaker. En de track die ik heb gekozen is Written on Your Kitten.

Eddie B, Action Bronson en dan op een beat van Harry Fraud. Marvelous, hier op Galaxy Radio bij Flava in Ja Eerst. En dat kan jij volgen op Instagram, op Spotify en op Mixcloud. Nou, dat laatste, dat Mixcloud, daar draai ik altijd nog exclusieve muziek en ook exclusieve delen van het interview. Nou, op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen of nou terugkijken van wat heeft hij nou eigenlijk gedraaid. En op dat Instagram komt dat alles samen en kondig ik ook aan met wie ik dan deze week weer een interview heb en nog veel meer dingen. En ook tegenwoordig een kanaal dat je kan volgen voor allerlei achtergrondinformatie ook nog eens. Dus ga dat volgen. Hoe volg je dat? Nou, door te zoeken naar Flava in Ja Eerst, geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vast. Nu, de bekendmaking van die hele bekende track, wat ik zelf dan bekend vond. En heb jij hem binnen 5 seconden geraden? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het was Fabulous met

0: Breathe.
1: Wat een classic was dit, hè. En nu verder met een classic interview met Just. En ik vroeg hem, je hebt natuurlijk erg veel met Engels samengewerkt. Hij is ook all over je album, het album Water onder de brug. En dat is ook nog eens een keer onder het label Engeland uitgegeven. Label van Engel. Dus Engel betekent ontzettend veel voor je op meerdere vlakken. Dat kan niet anders. Maar waar ben je Engel het meest dankbaar voor? En wat is nou echt zo'n ding dat je echt van hem geleerd hebt?
2: Voor mijn plaat is hij echt fucking belangrijk geweest. Gewoon simpelweg door de plannen te maken. En door de vaart erachter te zetten. Want ik slack gewoon ook makkelijk, zeg maar. Omdat ik gewoon, blijf hangen in zelfkritiek of zo. En als je dan doorpakt, dan dat helpt gewoon heel erg. Overal ben ik Engel gewoon het meest dankbaar voor. Het feit dat hij gewoon met me wil samenwerken. Want ik kan gewoon wel best mooi meeliften op zijn drive. Als ik kijk naar wat er allemaal is uitgekomen van mij met hem. Ja, weet je, dat was er misschien allemaal gewoon. Dat was er gewoon niet geweest. Als ik niet met hem samen had gewerkt. Dus ik denk vriendschap, vertrouwen en vooral ook het spelplezier. Ja, ik had dat gewoon voor geen goud willen missen. Weet ik veel. Het feit dat hij er is. Dat we nog steeds samenwerken. En alles wat ik in die tijd heb kunnen leren. En wat we samen hebben kunnen doen. En wat hij voor mij gedaan heeft in dat hele proces. Het is niet één ding, hè. Het is vet veel. Ja, dit is het.
1: Ja, vet veel inderdaad. Als je het zo omschrijft. Hey, op de radio hier nog één vraag aan jou. Op Mixcloud gaan we nog even verder. Daar heb ik meer vragen voor jou. En ook meer antwoorden die je daarop geeft. Dus ga dat volgen op Mixcloud. Zoek daarna Flava in je ears, met een S erachter dus. Je vindt het vanzelf en dan dus het exclusieve gedeelte van het interview met Just. Maar hier op de radio dus nog één vraag. Beste Just, wat wil je zelf nog kwijt?
2: Sowieso een shout-out naar iedereen die bijgedragen heeft aan Water onder de brug. Zij het op productie, zij het voor ontwerp, foto's, features, muzikaal geweten, zoals ik al zei, mix, master, etc. Thanks daarvoor. Zonder jullie was die plaat er niet geweest. Dus het is echt, ik ben daar heel dankbaar voor en echt heel blij mee. En voor de rest, als je hem nog niet hebt, ga hem checken en misschien ook wel gewoon kopen, man. www.engeland.nl. Zijn ook nog wel t-shirtjes te krijgen. Dus ga even checken, man. Peace.
1: Super bedankt voor dit interview, Just. En we gaan nu naar een classic van je welste van jou luisteren. Samen met Engel en ook nog Jawek Kamstra. Zolang hij speelt.

midden in de nacht. Hier denken we liever niet aan het begin van de dag. Zit binnen met een glas en een schrift aan de bar. Lang hij speelt, vind ik haar wel interessant. Met de parfum van oud bier en zorg. Ik draag het ook, maar hou het liever voor morgen. Want dit is mijn oase. Vroeg op de kade, met buiten voor de deur. Op de stoep mijn bagage. Zolang hij

0: The Alchemist, samen met The Prodigy of Mobb Deep en Nina Sky. En ook nog Illa G met Hold You Down. En daarvoor KLC en DC Real 67 met Next To You. Rest in peace ook naar DC Real 67. En even terug naar The Alchemist. Want daar heb ik wat moois over te vertellen, joh. The Alchemist dropt albums en mixtapes, hè. Dat doet hij al jaren. En bij een album zegt hij dat er dan net wat extra aandacht aan gegeven wordt. Hij kijkt dan naar het hele plaatje. Van de cover tot aan de tracks, tot aan de daadwerkelijke verpakking ervan, hè. Alles is dan veel belangrijker, omdat het dan veel meer een tijdloos document moet zijn. En bij een mixtape neemt hij dit alles wat minder zwaar en verzamelt hij tracks die de albums niet gehaald hebben om tal van redenen, maar gewoon heel erg de moeite waard zijn om te checken. Maar het hele plaatje samenstellen is dan minder doordacht en het hele proces gaat dan ook veel sneller. Beatmakers, die hij trouwens heel hoog heeft zitten, dat zijn de obvious names zoals DJ Mux en dat is zijn mentor namelijk, en ook een DJ Premier, maar namen waarvan je het misschien niet zo 1, 2, 3 verwacht, die hij heel erg hoog heeft zitten, zijn Joey Chavez, Seth, Jake One en Vitamin D en Emil. En vooral Vitamin D, zegt hij dan zelf. Deze zijn allemaal de moeite waard ook om op te checken, dus ik raad dat aan om te doen. Bel naar deze show en dan denk ik dat we allemaal dezelfde smaak hebben als The Alchemist. Nu heel wat anders. Een 15-minute mix en de eerste keer door DJ Atrosis, a.k.a. Club 1987. En DJ Atrosis draait dus onder die naam Club 1987, als een VJ ook onder andere, in residenties in Breda. En dus een DJ waar ook veel beeldmateriaal bij gebruikt wordt. Als hij dan scratcht, zie je bijvoorbeeld de videoclip erbij ook gescratcht worden. En hetzelfde geldt voor het mixen. Als die nummers in elkaar gemixt worden, zie je ook die clip zo in elkaar gemixt worden. Het is echt heel erg vet. Zijn bio is te vinden op club1987.com. De shout-out ook naar DJ EZD en de hele Vinylized crew voor de connection en de hip-hop heads at Doc 19 in Breda. Dat is wat hij zelf nog wilde zeggen. En bij deze dus gezegd, hierbij zijn 15-minute mix.
1: Drop dead! I don't do requests.

DJ Artrosis. En ik ga het nu even op zijn Nederlands zeggen. Je vindt hem op club1987.com. Hoe vet was deze 15-minute mix? Kippenvel gewoon, man. Wat vet. En we blijven vette dingen draaien hier op de radio. Nog heel kort hebben we tijd voor een banger. Het is ook tijd voor Out With A Banger. Ik ga draaien MLP en NMF met Stand Clear. Wat een knijtersharde banger is dat, hé. Hey. En ik dank je ook dan hier voor het luisteren. En tot de volgende keer op dezelfde plek en dezelfde zender.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Dit is het Galaxy News. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: ook stonden. Drie nieuwe nummers in de lijst en een nieuwe nummer 1. Moffat Joe maakt deze week een re-entry op nummer 19.
1: Galaxy Airplay Top 20.

Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 16.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: KM komt nieuw binnen deze week met Blijf Rustig op nummer 16. En dat brengt mij bij het eerste overzicht van deze week. Op 20 van 18, Fat Smack met Butterbean. 19 is een re-entry, Moffat Joe en Pile, Idali, Ronnie Flex.

0: selectie Airplay Top 20.
1: Dat waren de eerste 10 uit de Airplay Top 20. We zitten op de helft, op weg naar een nieuwe nummer 1. Het overzicht van 15 tot 11. 15 is voor Zeddy Will met There It Is. Hij stijgt 4 plaatsen deze week. Isaiah Rashad zakt 1 plek naar 14. 13 stijgt 7 plaatsen. Hurricane Wisdom en Chance the Rapper met Barbie Doll. 12 is nieuw. Jacquees en Juvenile met Lickback. En net op 11, J. Cole en Legacy.
0: Top 20.
1: Zo gaan we door met de bovenste 10 van deze week. Nu nog enkele kanshebbers voor een notering. Tot zo!
0: This is Galaxy.
2: Sun sound brand new right here.
3: And it's the number one song on your playlist.
0: Galaxy feature music.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Het tweede uur van de Airplay Top 20 hier op Galaxy. Wekelijks zetten we de meest gedraaide en best beoordeelde tracks op een rij voor je.
0: Top 20.
1: De lijst van deze week heeft een nieuwe nummer 1. Die hoor je straks. Op 10 blijven staan deze week Lil Baby met Dead Fresh. Drake heeft de meeste noteringen in de Airplay Top 20. En de eerste vinden we op nummer 9. 4 plaatsen verlies voor Too Hard for Radio.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
0: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.
0: 9.
4: Yo, listen up.
3: Galaxy Radio.
4: They call me Drizzy Drake. Alright. Turn it up, too hard for the radio.
3: We are Galaxy Radio. We're the biggest

0: staat Drake met Too Hard for Radio. En de 10e plek wordt door Lil Baby ingenomen met Dead Fresh.
1: Top 20.
0: Door met de lijst, op weg naar die nieuwe nummer 1. Op 5 vinden we de derde notering voor Drake. Shabang stijgt 1 positie vanaf 6 deze week.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
2: Airplay Top 20.
1: 5.
3: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
4: This is Galaxy Music.
3: Shabang.
4: Drake, Shabang, now on Galaxy Radio.
0: Playing the biggest bangers, 24/7.
3: Manish on a beat, Shabang.

0: Yeah.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
2: Airplay Top 20.
1: 4.
3: Tell people.

0: genomineerde track in de lijst. Mede door haar eindeloze succes in de States. Ze staat deze week op nummer 3, maar zakt wel één plek. 2 is voor Young Miami. Ze stond vorige week nog nummer 1 met Spandex.
1: Top 20.
0: En dat betekent een nieuwe nummer 1. Maar niet echt nieuw, want Dave en Tems stonden al een paar weken op die eerste positie met Raindance. En daar staan ze nu dus weer. Dank voor het luisteren en tot volgende week in een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het Galaxy News. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op vier na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, wil je wiepen? Niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het Galaxy News. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Space Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts 10 miljoen dollar betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeve, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeve boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormden een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. We're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En ik ben hier met mijn guy. The bigger, the better.
1: Biggest. We back in the building. Yes, yes, yes, dames en heren. Welkom terug bij Afrolosjes on air.
0: Oh. Mm-hmm. What's good, yeah? We hebben vandaag weer een eregast in de building. De boss man himself.
2: Eregast.
0: Ja toch?
2: Mm-hmm. Ja, van hele eer.
0: Ja toch?
1: 2 weken achter elkaar, hè?
0: 2 weken achter elkaar.
1: Damn.
0: Dus, yeah, ik weet niet of hij ons iets wil zeggen. Gewoon, of hij heeft gewoon zoiets van, jeetje wat boys. Ik vind deze show zo hard. Ik
1: wil
0: er gewoon elke week gewoon bij zijn. Gewoon.
2: Dat sowieso. Maar ja. Eregast, ik voelde me meer een soort van stand-in. Maar
0: nou ja, maar dat hoeft de rest niet te weten. Nou, in ieder geval een major shout-out naar Maximiliano en Espizi Manizi. Espizi moet vandaag bij Reggae Lake draaien. Mm-hmm. Dus dat wordt gezellig. Ze moet afsluiten zelf.
1: Ja, ik zag het. Dus,
0: dat wordt ook heel gezellig.
2: Kijk, maar headliner.
0: Headliner.
2: Mm-hmm.
0: Hey.
2: Dan kom je helemaal uit Jamaica als artiest. Dan staat voor een headliner.
0: Ik zie, maar dus, we zijn net 2 seconden aan. Hij is gelijk als een speer, jongen.
1: Ik hou ervan.
0: Was goodie, man. Wat is allemaal gebeurd, man, Mika?
1: Ja, deze week is er redelijk wat gebeurd. Ronnie Flex heeft weer een nieuwe tape gedropt.
0: Ja.
1: DJ Roffa.
0: DJ Roffa,
1: mooie naam. Uh-huh. Hebben jullie dat meegekregen op TikTok? Hebben jullie die tune van Tia Cola, Melo Decalé? Ja. Er zijn een paar boys die uit Amsterdam, als ik het goed heb, 14 en nog een aantal andere boys, die hebben zeg maar een tune gemaakt.
0: Ja.
1: Die lijkt redelijk veel op die tune. Het is volgens mij ook gesampled.
0: Ja.
1: En er is dus nu een kleine oorlog gaande tussen Nederland en Frankrijk. Omdat ze een beetje verdeeld zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben verdeelde meningen van, hey, kan dat wel eigenlijk? Want die tune is...
0: Maar ik zag online ergens dat Tia Cola wel had goedgekeurd, ja, zeg maar. Dus hij...
1: Dat is de hele grap.
0: Ja, okay.
1: Tia Cola had het zelfs gebackt, hij had het goedgekeurd. Ja. En nu zijn er dus mensen online die er een oorlog van maken. Terwijl de artiest zelf het een hele leuke tune vindt. Dus het is een beetje frappant, maar ik zeg eerlijk, het is wel een catchy tune. Het is, ik heb hem geluisterd. Misschien kunnen we hem zo meteen misschien even afspelen en dan komt het helemaal in orde.
0: Gaan we zo meteen even doen. Voor nu gaan we eventjes dan naar Reis Fernando en Kwams, Free Your Mind. Let's get it.
1: Let's go.
3: This is Afrolosjes on air. Bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.

0: Yeah, your boy Jordan Chase, and we're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net Molly met Sako de en Accra Girls. En je hoorde ook Free Your Mind. Ik begon met Free Your Mind. En daarvoor hoorde je de nieuwe tune van Frenna, DJ, featuring Eddie. Ik vond het, ik las onlangs iets van Frenna. Dat er werd gepost van Frenna heeft eigenlijk tegen ons gelogen.
1: Zeker.
0: Want hij zei dat hij 2026 helemaal niks zou doen. Maar hij loopt gewoon links en rechts te schieten.
1: Hij heeft ons voor de gek gehouden.
0: Hij heeft ons voor de gek gehouden.
1: Gaslight. Echt, ik heb trust issues door dat gegeven geintje.
0: Nee, maar ik vind het wel wat hebben. Want als je ernaar kijkt en ik denk van... Oké, die mannen zijn wel... Like I said, ze zijn echt bezig. Hmm. Je ziet Frenna heeft aangegeven van... Hey, ik ga niks doen, ik ga niks droppen. Maar ergens ging het toch kriebelen. En hij had zoiets van... Weet je wat, fuck it. Ik ga jullie wijzen. Hey, hij heeft het zelf in tracks aangegeven van... Hmm. Hey, toch zonder hem is de game boring.
2: Ja, maar Chase.
0: Je moet vooral.
2: Hoe vaak heb jij in je leven al een keer gezegd... Weet je, ik stop met draaien.
0: In mijn leven?
2: en toch sta je weer iedere keer achter die deks.
0: Ja, ja.
2: Het is
0: ja.
2: een verslaving, ja. Dat is het gewoon. Ook met muziek maken, het is gewoon een verslaving.
0: En hij heeft gewoon zo... Ik geloof je, en ik hoor je. En ik denk, hij heeft gewoon zoiets van... Weet je wat, ik heb al goede shit opgenomen. Hey. Waarom niet droppen?
2: Hey, je beweert dat in een interview, in een podcast... en in één keer ting-tong de bel gaat, Wizkid staat voor de deur. Ga je dan zeggen, nee. Ik heb gezegd, 2026 doen we niet.
0: Eigenlijk vind ik, he had a stand-on business.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het met voorbedachte raad is gedaan, hè. Ik denk heel eerlijk gezegd dat hij van tevoren al wist... ik ga lekker droppen, maar ik ga mensen gewoon gaslighten.
0: 100%.
1: 100%.
0: Ik denk dat het, ja, heeft zeker, ik denk dat het zeker deel...
2: Nou, voor de verkoopcijfers hoeft hij dat niet te doen, hoor.
1: Nee,
0: maar het zorgt er wel voor dat...
1: Shock-effect.
0: Een shock-effect, juist. Mm-hmm. Hij creëert een show, hij heeft aangegeven, hij doet het niet, boom. Hij komt met de track.
2: Het is inderdaad wel zo dat op een gegeven moment stonden er zoveel poekoes in de lijsten van, van Frenna. Dat weet je, als er een keer een week niks kwam, dan zat iedereen zoiets, is die ziek of zo? Of,
0: Maar ik bedoel, naast Frenna, Jonah Fraser, die loopt ook heel goed te bewegen. En ik zie dat hij laatst ook in de studio was met Oxalate. Mm-hmm. Dus daar beloof ik. Ik denk dat... Het zou zomaar kunnen dat even... Ja, Frenna sowieso. Ik denk wel sowieso dat het een internationale album. Mm-hmm. Maar ik denk, Jonas waarschijnlijk is ook bezig met een internationale...
1: Kleine combi van hun twee, internationaal zeg maar.
0: I mean, ze hebben het geprobeerd.
1: Mm-hmm. Kan gewoon nog steeds, toch?
2: Ja, ik wou zeggen, kan nog steeds.
0: Ja. Kijk, ik heb gewoon zoiets van, zou je iets proberen als het niet zo succesvol was?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ga je het weer doen?
2: Weet je, je hoeft niet altijd muziek te maken om het succesvol te laten zijn. Hè?
0: Dat is waar. Mm-hmm. Dat is waar. Het kan zijn dat ze het misschien toen niet zo goed hebben gedaan en nu gaan ze het veel beter doen. Dus,
1: bless up.
0: Biga produceert het.
1: Hopelijk.
0: Bart distribueert het.
2: Ja, je kan bellen.
1: Hij kan bellen, zeker. Ik en Bart...
0: We gaan het regelen.
2: Ja, joh.
0: En daarna hoorde je ook een nummer die ik dacht van... Shit, is dit echt een nummer? Van Kits. Ik hoop dat ik het goed zeg. Kits Krieg, daar begon ik mee. Mm-hmm. En Omale en Bloemengartu. Mm-hmm. Ik weet niet eens hoe je het uitziet. Get Garoon of zo. Mm-hmm. Het was een hype online. Mm-hmm. En op een gegeven moment...
1: Iedereen deed het maar.
0: Maar hoe Omale het heeft geflipt... Mm-hmm. Ja.
1: Mooi netjes.
0: Ja, zeg ik wel u tegen.
1: Zeker.
0: Dus dat hebben ze allemaal gehoord.
2: Oké.
0: Ja.
2: Af en toe is het echt een uitdaging hoe artiesten namen verzinnen die niet meer uitspreekbaar zijn, hè?
0: I mean, ze zeggen dat op het moment dat jij super succesvol wordt, dat mensen je naam niet gaan vergeten.
1: Dat wel.
2: Ja, maar goed, als je naam alleen maar uit leestekens bestaat en dan scores en zo.
0: Ja, dan wordt het lastig.
2: Dus het moet ook uitspreekbaar zijn.
0: Dan wordt het lastig. Nou, weet je wat we gaan doen? Ga gewoon weer lekker naar muziek. Sako de, Dope Nation, You Know Easy, let's get it poppin'.
3: Afrolosjes on air, with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi, here on Galaxy Radio.

0: Yeah, yes, your boy Jordan Chaser. We back at it again. Afro Losjes on air elke zaterdag van 7 tot 9. Op Galaxy Radio. En je hoorde net de Chasing Jam van deze week. En dat was MC Lost. Featuring Fuego Mami. Ze zegt. Zo zegt ze wel naar UK.
1: Zo naar UK.
0: Zo naar UK.
1: Ja,
0: ze catchy, ze catchy track. Mm-hmm. Big up MC Lost, big up Fuego Mami, je weet zelf. Mm-hmm. Geproduceerd door Crazy. Dus check die shit, stream het, maak het kapot, je weet hoe we het doen. Mm-hmm. Chasing Jam deze week. MC Lost, ze zegt. Featuring Fuego Mami, produced by Crazy. Stream die shit. Alright. En nu zijn we aangekomen bij. We hadden het net in het begin van de show. Hadden we het al erover. Over dat. Ronnie een nieuwe tape heeft gedropt.
1: Ja, zeker.
0: A.k.a. DJ Rafa.
1: DJ Rafa.
0: Wat vind je daar eigenlijk van? Voordat we daar. Voordat we even.
1: Welk gedeelte? Dat hij een nieuwe tape heeft gedropt of die naam?
0: Nee, dat hij nu DJ is.
1: Ik zeg je eerlijk, kijk, bij mij draait het vooral om. Kijk, als je het doet en als je het wil doen, doe het goed. Kijk, Ronnie Flex is een hele grote naam in de scene. Bijna iedereen kent hem, snap je wat ik bedoel? Als jij dan gaat DJ'en, zorg ervoor dat je het goed doet. Mm. Zorg ervoor dat je mensen echt de culture laat zien en laat zien van oké, zo moet je draaien. Be invested, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dus, want het ding is, hij kan het helemaal overspoelen, zeg maar, met onzin. Dus wat ik daarmee bedoel, als hij bijvoorbeeld gaat draaien en hij doet shit, mensen gaan het van naar mijn gevoel alsnog hard vinden, omdat hij Ronnie Flex is. Maar tegelijkertijd heb je ook mensen die denken van, hé, wat doet hij eigenlijk? Snap je wat ik bedoel? En ik vind dat hij een te grote influence heeft om het niet goed te doen. Snap je? Dus ik ben van mening van, hé, toch, ik gun iedereen. Je weet, als je DJ wil worden, word DJ, maar doe het wel goed alsjeblieft. Vooral hij, met zo'n rolmodelpositie.
0: Ik heb hem wel gekregen waar ik wel heb, maar. Ja.
1: Wat?
0: Deze moet je knippen. Oké. Voordat we. Thank you, MC Vega.
1: I'm just honest.
2: Maar hij valt een klein beetje gelijk. Iedereen denkt tegenwoordig DJ te zijn. Weet je, iedere zichzelf respecterende influencer, iemand uit het realityprogramma. Ze denken allemaal dat ze kunnen draaien. En iedereen kan draaien. Gewoon beatsync en.
0: Ja, maar dat is het. Kijk, ik denk dat ze uiteindelijk. Iedereen is, dacht dat ze inderdaad DJ's konden zijn. En iedereen gaat er gewoon voor. Mm-hmm. En ze hebben het nu zo simpel gemaakt dat ze eigenlijk ervoor hebben gezorgd dat goed draaien niet meer belangrijk is.
2: Oké, en dan heb je ook nog Flex FM. Uh-huh. Iedereen denkt dat hij ook radio kan maken. Hoe staan we daar in? Want zijn nieuwe album is natuurlijk een soort van gebaseerd op radioprogramma, dus.
1: Hey Bart, Flex. Daarom vind ik Bart zo leuk in de studio, hey, is echt G. top man. Echt
0: zo,
1: top.
0: Heb je nog meer bommetjes nodig? Of is
2: Nee, ik blijf lekker droppen.
1: Oké.
0: Weet je wat we doen? Laten we naar een paar liedjes luisteren en dan ben ik even benieuwd ook wat iedereen zijn mening is. Dus. Dat even doen.
2: Kijk, niks tegen DJ Rolfa of Ronnie, hè? Nee. Je moet gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Dus,
1: zeker.
2: En als het leuk is, is het leuk toch? Of niet?
0: Maar Flex FM.
2: Flex FM! Je krijgt hem gratis en voor niks voor ons.

0: FM. Flex FM.
1: Ja, ik kon het niet laten, sorry.
2: Ik geef je nog een bommetje. Ja, man. Wat worden jullie van?
3: Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel leuk. Hij heeft wel een paar leuke tunes erop. Deze drie tunes die zojuist zijn afgespeeld, zijn eigenlijk wel drie van de leukste die erop staan. Uh-huh. Van deze drie tunes, heel eerlijk gezegd, is Smaak naar Water wel mijn favoriete. Uh-huh. Ik vind het gewoon een hele leuke beat en gewoon die tune. Ik vind het gewoon een hele leuke vibe, man. Echt een top tune.
2: Nee, dat voor mij dan is het die Doe. Doe, hè?
3: Uh-huh.
4: Doe is de eerste, ja. Die van
2: ja, die was... Maar dat brengt me ook weer terug naar die oude bobbeling in de schuur. Bek, ossovissas, donker, geen licht.
3: Yes.
2: Iedereen is DJ.
3: Kan gewoon tegenwoordig.
1: Maar misschien dat album voor het festivalseizoen moet uitkomen.
2: Ik hoor je.
1: Dan hadden we drie zomer bangers gehad.
3: Ja, zeker. Even terugkomend weer op het begin. Zoals ik al aangaf, was er een kleine oorlog op TikTok gaande tussen Nederland en Frankrijk.
2: Maar Biga heeft het gesust.
3: Ik heb het gesust, weet je. Ik moest daar komen en ik moest gewoon
1: met
3: zeggen,
1: Trump gaan praten. Yes.
3: Snap je?
1: Je hebt ook een probleempje.
3: Ik zei tegen ze, rustig. En we gaan even naar de tunes luisteren. We gaan eerst beginnen met de originele tune. Dat is Melo Décalé van Chocola. En deze is dus gesampled. Maar laten we eerst luisteren en dan gaan we naar de gesampled tune luisteren. Let's get it.
1: Ja, alleen helaas, hij doet het niet. Ik kan nog 10 keer op het knopje drukken, maar er komt niks. Dus ik doe hem even reloaden.
3: Geen probleem. Hebben we dan de gesamplede tune die we eventjes kunnen afspelen?
1: Nee, wacht even.
3: Oh, we hebben hem.
1: Kijk.
3: Let's get it.
1: Hey, live radio.
3: Melo Décalé.
0: En Ferocious Radio.

Yes, yes, yes, yes, yes, dames en heren. Dat was dus de eerste tune. Dat was Chakola met Melo Decalé. En nu gaan we naar de Nederlandse tune. En hier was dus allemaal ophef over. Maar laten we hem luisteren en dan kijken wat we ervan vinden. Let's get it.

0: Yes, yes, yes, daar zijn we weer. Hebben jullie een beetje geluisterd?
1: Ja, ja, ja.
2: Maar wat is nou die ophef?
0: De ophef is dat het eigenlijk gewoon bijna precies hetzelfde klinkt, maar bijna vertaald eigenlijk. Dat is wat de mensen in Frankrijk zeggen.
2: Ja. Heb je het repertoire van Marco Borsato wel eens beluisterd?
0: Ja.
2: Dat is letterlijk gekopieerd.
0: Ja.
2: En zo zijn er heel veel.
1: Of van Burner.
0: Ja, het zijn heel veel.
2: Ik bedoel maar, dus wat is nou de ophef?
0: Ja. Dat is de ophef die mensen online hebben van, ze kopiëren, plakken het gewoon letterlijk.
1: Ja, maar en, als de artiest zelf, als de artiest zelf het niet eens erg vindt, en die co-signed het eigenlijk, dan begrijp ik ook niet echt wat de ophef is eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Dus. Ik begrijp het ook niet, maar ik zag het voorbij komen en ik dacht van, hè? Zijn jullie hier nou echt gewoon...
1: Ja, en het werkt, want ik weet nog, toevallig vandaag, toen ik net uit mijn huis ging, waren er drie kinderen die langsliepen en was het ik in de boys en
0: ja, toch?
1: Die kinderen voelen het gewoon.
0: Ja. Ze voelen het echt. En zelfs de artiest zelf, die originele tune heeft gemaakt, voelt het ook.
1: Uh-huh.
0: Maar mensen op TikTok en mensen online weten er nog steeds ophef over te maken. Maar ja, wij gaan lekker niet daarin mee.
1: Nee.
0: Ik wil een shout-out doen sowieso naar alle artiesten, beide artiesten. En mensen blijven gewoon lekker tunes maken. Laten we elkaar niet naar beneden halen. Laten we elkaar pushen en ervoor zorgen dat we gewoon de muziekwereld leuk blijven maken.
2: Maar het is toch wel een soort van compliment, of niet?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar ik bedoel, sample is nooit raar geweest.
2: Als je net 1 seconde sampled of 3 minuten 22.
1: Dan had niemand muziek.
2: En ik denk, als je het hele Nederlandse repertoire kijkt van alle artiesten, dan is er veel gewoon letterlijk gekopieerd.
1: Weet je wat we gaan doen? Gaan we eventjes naar Victoni met Slick en dan komen we zo terug, want hebben we volgens mij, als het goed is, hebben we ook nog een gast aan de telefoon.
0: Kleine surprise.
1: Kleine surprise. Dus dan komen we zo weer bij jullie terug.
0: Yes, let's get it.
3: Afrologe is on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio. Afro-luscious
1: and friends. Yes, yes, yes, dames en heren, daar zijn we weer. Afro-luscious on air. En vandaag hebben we een speciale gast, dat is een artiest. En die stuurde mij een week geleden stuurde hij mij een bericht. En hij stuurde me gewoon een bericht van hey, alles goed en ik heb een nieuwe tune, et cetera. En ik luisterde naar die tune en ik dacht wel van hey, oké, klinkt wel interessant, klinkt wel interessant. En toen vroeg hij, hey, kunnen we een keertje bellen? Ik dacht, weet je wat? We nodigen hem gewoon lekker uit, laten we een keertje inbellen. En als het goed is, hebben we hem momenteel aan de lijn. Shamar, hoor je ons?
2: Hele goede avond, ik hoor je heel goed. Blauwe
1: hele goede avond, top. Welkom bij Afro Luscious on Air.
2: Thanks, ik waardeer het.
1: Laten we beginnen. Stel jezelf eens voor.
2: Ja, mijn naam is Shamar. Ik kom van Aruba. Ik woon hier al 13 jaar nu in de hele hoge noorden in Groningen. En ik ben een nieuwe artiest. Sinds een jaar ben ik nu bezig met muziek maken. En ik dacht vorige maand, of 3 weken geleden, laat me gewoon iets droppen. En 3 weken geleden is mijn nummer uitgekomen. Don't waste my time.
1: Oké. Nice. En waar is deze muziekjourney voor jou begonnen eigenlijk?
2: Wow, mooie vraag. De muziekjourney is eigenlijk per toeval begonnen. Mijn beste vriend, Sire heet hij, artiestennaam. Hij maakte muziek, was de muziektrack bezig. En ik hoorde een nummer van hem en dacht, ja man, deze is zo hard. Mm-hmm. En op die manier ben ik erin gerold. Heeft me in contact gebracht met zijn producer, Lano 50. Mm-hmm. En met Lano heb ik gewoon hele goede chemistry. En toen zei hij van, yo, kom, maak muziek. En van het een kwam het ander.
1: Oké, mooi om te horen. En je nieuwe single Don't Waste My Time. Hoe is die een beetje tot stand gekomen?
2: Don't Waste My Time is eigenlijk gewoon pure toeval geweest. Een beetje Lano was die beat aan het maken. En ik dacht, hè? Dit is hem, man. Dit is hem. Mm-hmm. En ik ben iemand, ik hou van mijn creativiteit gewoon ter spot bedenken. En ik dacht van, het past gewoon bij de vibe en Don't Waste My Time. En het idee erachter is gewoon dat je iemand leuk vindt en... dat hij eigenlijk niet serieus is of niet helemaal wil committen. En dat je denkt van, hey, ik vind je leuk, maar door is mijn time. Dus zo is het gegaan.
1: Oké, mooi om te horen. En je geeft aan dat je uit Groningen komt.
2: Ja, klopt.
1: Ben je hier in Nederland geboren? Ben je op Aruba geboren?
2: Ik ben op Aruba geboren. Okay. Ik woon hier 13 jaar nu in Nederland.
1: 13 jaar dus? Oké.
2: Ja,
1: en altijd in Groningen gewoond?
2: Een jaartje uitstapje Amsterdam geweest voor het Cross voor basketbal.
1: Okay.
2: En toen ben ik weer teruggekomen.
1: Oké, nice.
2: Ja,
1: nou, wat we zometeen gaan doen, we gaan zometeen even je tune afspelen. Dan kunnen de luisteraars thuis ook meeluisteren. Luisteraars, laten jullie weten via 085-029-4x2, nog een keertje 085-029-4x2. Laten jullie weten wat jullie ervan vinden. En Shamar, dan ga ik jou vragen om deze tune nu aan te kondigen voor de luisteraars. En dan gaan we er lekker naar luisteren. Ja.
2: Yo, thanks. Mijn naam is Shamar. En zometeen ga je luisteren naar mijn eerste release, Do Is My Time. Enjoy.
1: Let's get it.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
11: Galaxy Radio.

0: Yeah, it's your boy Jordan Chase. And we're back at it again. Ik had net eventjes een kleine mixie gedaan. Heb ik lang niet meer gedaan, want Bika nam het altijd van me over. Mm-hmm. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Het even vandaag eventjes uit gezelligheid. Onder de zon schijnt, maar het regent. Big op alle festivals die er nu gaande zijn. Big op iedereen die aan het luisteren is. Big op iedereen die onderweg naar een festival is en die denkt van hey, ik hoor goede shows en ik denk van ja man, ik ga eventjes nog in de waggie blijven zitten, want jullie zijn hard. Big op al die mensen die nu aan het luisteren zijn en zoiets hebben van hey, er komen zometeen een paar DJ's draaien en ik heb online gezien, dus ik ga nog niet uitstappen, want we zijn de hardste DJ's van de nieuwe generatie en we hebben niemand minder dan The boys, TNT, mm-hmm. in the building.
1: Wow.
0: What's goody, boys?
1: We zijn er.
2: Nou, boys, welkom bij Afro Los Son Air. En ja, stel jullie zelf eens even voor.
1: Ja, man, we zijn TNT.
2: Mm-hmm.
1: Ik ben Travis, dit is Tristan.
2: Mm-hmm.
1: A.k.a. The Twins.
2: Oké. En waar komen jullie vandaan?
1: Uit Amsterdam, man.
2: Amsterdam. Okay. Geboren en getogen?
1: Nee, we zijn geboren in Duitsland, man.
2: Oh, in Duitsland? Waar in Duitsland?
1: Stad die heet Hemer.
2: Oké.
1: Ik weet ook niet waar het is, maar ik weet gewoon dat het in Duitsland is.
2: Maar jullie zijn gelijk naar Nederland gekomen, gewoon of eerst nog daar een tijdje?
1: Nee, we hebben een tijdje in Duitsland gewoond, tot onze 11e.
2: Mm-hmm.
1: En daarna hier naartoe, man.
2: Oké, nice. En hoe lang draaien jullie nu al?
1: We draaien nu 8 jaar. Ach ja, zoiets.
2: Netjes. Mm. En waar is het voor jullie eigenlijk begonnen?
0: Want ik ken jullie broer. Jullie kwamen naar binnen en ik dacht, hey, ik ken. Jullie gezichten komen bekend voor. Dus hoe is het voor jullie inderdaad begonnen?
1: Het kwam eigenlijk daar eigenlijk, bij onze broer, Eddie. Uh-huh. Iedereen kent hem als Eddie de Host.
0: Uh-huh.
1: Die kwam een keer thuis en die zei van, willen jullie niet gaan draaien? Mm-hmm. En wij hadden altijd, zeg maar, sinds kleins af iets met muziek en zo. Dus wij dachten van, ja, why not?
0: En die was bezig met zijn pensioenplan.
1: Precies zo is het gegaan eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: En toen gingen we bij Club Jaco in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Gingen we daar DJ-lessen volgen.
2: Okay, en
1: zo zijn we hier eigenlijk niet.
2: Nice man.
1: Ik zeg eerlijk, in het begin vond ik het niet leuk, man.
2: Ik vond het niet leuk.
0: Je vond het niet leuk om te draaien?
1: Ik vond het zeg maar moeilijk om te leren, man.
2: Maar
1: als het steeds fout gaat, dan vind ik het minder leuk.
2: Okay.
1: Maar op een gegeven moment, als je steeds blijft draaien, blijft oefenen, dan komt het vanzelf en daarna begint het leuk te worden.
2: Ja, maar dat is ook belangrijk. Kijk, het hoeft niet altijd gelijk goed te gaan, hè?
1: Ja,
2: dat
1: weet snap je.
2: En met de tijd kan het altijd veranderen.
0: En was dat ook zo bij jou?
1: Bij mij? Nee, ik vond het gelijk leuk. Ja, maar ik hou echt van muziek.
0: Ik doe
1: alles met muziek.
0: Oh, want jullie zijn tweeling, toch? Dus het is meestal altijd zo bij tweelingen. Mensen denken van het zijn tweelingen, ze lijken op elkaar, dus ze hebben ook gewoon dezelfde gedachtes. Maar 9 van de 10 keer is dat niet het geval. De ene vindt het misschien wel leuk, de andere weer niet. En dat is wat er bij jullie is gebeurd. Wat zijn tot nu toe allemaal de doopste plekken waar jullie hebben gestaan?
1: De doopste plekken waar we hebben gestaan?
0: Ja.
1: Even denken. Gisteren stonden we bij Soul Kitchen.
0: Dat zag ik inderdaad, ja.
1: Ja, was een hele goeie. Het was ook anders voor ons.
0: Oké.
1: Okay. Een nieuwe plek ook, zeg maar. Een nieuwe omgeving. Dus het was wel dope om te zien.
0: Oké.
1: Ik zou dat wel zeggen. Het is ook een Afro House set.
2: Mm-hmm.
0: En jullie zijn, wat voor genres draaien jullie?
1: We draaien allemaal piano, afrobeats, Afro House. Maar deze keer was het alleen Afro House.
0: Dat was ook
1: iets anders.
2: Dus voornamelijk Afro.
1: Voornamelijk Afro.
2: Top. Oké, nice man boys. Ik heb een paar snelle dilemma's voor jullie.
0: Mm-hmm.
2: Een paar snelle dilemma's. Laten we beginnen. Festival of club? En waarom?
1: Festival. Festival. Voor mij ook.
2: En waarom?
1: Festival. Ja, het festival is gewoon groot en ik weet niet, veel mooie vrouwen. En wanneer het weer top is, is het nog beter, mooi meegenomen, man.
2: Vind ik een mooi antwoord, vind ik echt een mooi antwoord. En de volgende, bereiden jullie jullie sets voor of houden jullie van improviseren?
1: Combinatie daarvan, ja.
2: Okay.
1: Combinatie.
2: En met een reden of?
1: Ja, je moet wel voorbereid komen, maar je kan niet altijd gaan draaien wat je voorbereid hebt, want stel voor een paar tunes zijn al gedraaid, dan kan je er niet dubbel gaan draaien, snap je?
2: Oké.
1: Of als het niet past in dat moment met die vibe, dan moet je weer gaan aanpassen.
2: Oké, dus jullie kunnen wel een beetje freestylen, zeg maar.
1: Ja, zeker.
2: Oké. Dit is een goeie. Klassieke tunes of onuitgebrachte tunes, of laten we zeggen nieuwe tunes?
1: Oeh, goeie. Dat is een hele goeie. voor mij, ik zou wel zeggen klassieke tunes.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ik ook. Maar als het nieuwe tune echt heel hard is, dan wel. Dan nieuwe tune.
2: Oké, en een snelle ertussendoor. Wat van jullie allebei, wat is een tune waarbij jullie echt dachten, hey, deze tune is echt hard. Deze draai ik bijna altijd, zeg maar.
1: Even kijken. Ik weet het.
2: Is dat moeilijk, hè?
1: Is een hele moeilijke.
2: Oké, gooi een paar in de lucht, zeg maar. Een paar. Laten we een paar nemen, niet één.
1: Ik weet niet, altijd als ik kakalieken hoor, die instrumenten aan het begin, die drums.
0: Dan ben je al.
1: Ja, het doet wel iets. Ik zeg altijd van, ja, ik ben deze juice zat. Hetzelfde met jealousy. Maar als je die hoort, het doet wel iets, snap je?
2: Het doet wel iets, ja, inderdaad. Oké, nee, dat is mooi.
0: Ik heb ook eentje. Vind je dat een DJ eerder populair moet zijn? Heel populair? Heb je liever dat de DJ populair is? Of heb je liever dat de DJ goed is?
1: Voor mij goed. Ja, goed. Goed.
0: Waarom?
1: Je hebt niks aan populair. Want uiteindelijk gaat het om die skills. En zeg maar, dat moet je ook geven aan de crowd.
2: Mm-hmm.
1: En als je populair bent en je draait niet goed, dan... Mm-hmm. Mensen kijken alleen maar, ze genieten dan niet, vind ik persoonlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar als je populair bent, dan verkoop je wel kaartjes.
1: Dat wel. Maar ja, ik denk mensen komen ook om te genieten, toch?
0: Ja, soms wel. Biga, komen ze om te genieten?
2: Mensen komen zeker om te genieten, maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, niet overal.
1: Mm-hmm.
2: Je toch, op sommige plekken sommige mensen komen om te zien en gezien te worden, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus op bepaalde plekken is het anders. Maar kijk, ik ben volledig met jullie. Ik ben op het tip van, hey, ik kom gewoon om leuke muziek te draaien. Ik ben misschien ook niet de populairste, maar ja. Als je mij kent.
0: Biga is TikTok famous.
2: Ja, ik kom gewoon een goede set neerzetten. En daarom ben ik ook volledig met jullie. Ik heb ook liever gewoon een goede DJ dan een populaire DJ. Maar heel eerlijk, de afgelopen tijd is dat niet altijd zo. Niet iedereen is het daarmee eens. Maar kijk, daarom vind ik het wel verfrissend dat jullie ook weer komen en nu zeggen van, hey, goede DJ, dat willen we zien, dat willen we horen. En ik vind dat een goede, die moeten jullie vasthouden, hou die vast.
0: Okay.
2: Want anders, deze scene...
0: En heb je liever overdag een feest of avondfeest? Of nachtfeest bedoel ik?
1: Oei, beide eigenlijk.
0: Maar je moet eentje kiezen?
1: Ik moet eentje kiezen, dan zou ik zeggen overdag.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar ja, wel overdag.
0: Overdag?
1: Ik hou wel overdag, ja.
0: Ja?
1: Ja, ik ook, man.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog eentje.
1: Uh-huh.
0: Als jij nu de wereld moest redden met één track, welke zou het zijn?
2: De hele wereld moet je redden.
0: Oh, hele wereld.
1: De hele wereld.
0: Peace.
2: Al die mooie dames.
1: Maakt niet uit welke genre.
0: Maakt niet uit. Eén track.
1: Oké. Where Have You Been van Rihanna.
2: Okay.
1: Human Nature van Michael Jackson.
2: Oké. Interessante keuzes wel.
0: Ze komen van goede huizen.
2: Ja, ze komen van goede huizen.
0: Jullie komen van goede huizen. Oké. Waar kunnen de mensen jullie vinden? Wat zijn de opkomende boekings? Wat? Let them know.
1: Volgende week donderdag.
0: Uh-huh.
1: Staan we bij Miwi.
2: Uh-huh.
1: Solaris. Daar staan we. Even kijken. En gewoon onze social media checken. TNT.
2: Mm-hmm.
1: Punt laagstreepje. Er zijn echt veel laagstreepjes.
0: Dat wou ik net zeggen. Er
1: zijn echt veel.
0: Ja.
1: Iemand heeft die TNT al geclaimd.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar ook TNT met één laagstreepje was ook al weg?
1: Ja, met twee of drie was ook al weg.
0: Goddamn.
1: Volgens mij zijn het negen laagstreepjes.
2: Ik weet niet hoeveel het zijn. 9 laagstreepjes, mensen. TNT.9 laagstreepjes, mensen. Mm-hmm. Ga ze checken. Jullie gaan zometeen een lekker setje voor ons draaien. Uh-huh. Jullie gaven net al aan, jullie draaien een beetje afro. En jullie gaan Afro House draaien. Wat kunnen we een beetje verwachten zometeen?
1: Afro House. Mm-hmm. Welke tunes bedoel je?
2: Niet per se, gewoon een beetje.
0: Qua genre.
1: Ja, Afro beat. Ja, Afro House, Amapiano.
2: Oké, is goed. Dan.
0: Bosman B?
2: Bosman Bart.
3: Are you ready? Zal ik op de knop?
1: Yes, sir.
3: Komt-ie.
2: Oké, let's get it. Galaxy Radio, where the biggest stars come to.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase, and we back at it again. Afrolocious and on air. Ik zal zo maar zeggen, Afrolocious en Fris. Afrolocious on air. Elke zaterdag van 7 tot 9, Galaxy Radio. En je luisterde net naar The Boys, The Twins, TNT. En ze deden het lekker, man. Ze gingen lekker, ze gingen heerlijk.
1: Zeker,
0: was een goede vibe, lekkere Afro House. Mm-hmm. Lekkere Amapiano, Vibely. En ze zeiden het al, zodra ze die beat horen, dat betekent voetjes van de vloer. Get it poppin'. Lekker dansen. Dus dat gaan wij ook doen. We zijn aan het einde gekomen van de show. Dus wat wij gaan doen, we gaan lekker naar Kakalika luisteren. Mm-hmm. Bij de TNT Brothers. Mm-hmm. En dan gaan wij lekker dansen.
1: Lekker dansen.
0: Lekker dansen. Dus Biga, yes. Ik ga naar achter.
1: Je kan naar achter.
0: Ga ik lekker dansen.
1: Lekker dansen. Nou, dames en heren. Afrolocious is er elke zaterdag 7 tot 9. Volgen jullie TNT op Instagram.
0: TNT, ga ze 9 streepjes.
1: TNT.9-streepjes. Ga ze checken. Ga ze volgen. Ze zijn lekker bezig. En ja, hopelijk op naar meer.
0: Lekker dansen.
1: Let's get it.
0: Bart, thank you.
2: Yo!
0: En major shout-out naar de rest. Shout-out naar alle luisteraars. SPZ, Maximiliano. En we see jullie next week. Same time, same place. Ai, lekker dansen.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorinchem voor nader onderzoek. Zaterdag rijden twee vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Yes, yes, goedenavond. Vidi Geldem is back op jouw zaterdagavond. I go by the name of Ben Belmiro en ik ben hier met mijn broeder van een andere moeder, Ivan. Ja. Helaas is Rockefeller vandaag niet bij, maar we hebben alsnog een leuke show voor jullie in de petto. En dat betekent 2 uur lang gezelligheid.
1: As always, zoals je van ons gewend bent.
0: Maar eerst willen we onze luisteraars bedanken voor het opslaan van onze playlist.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben ook een playlist, dus die gaat lekker. We blijven dat vooral opslaan als je zeg maar geniet van de liedjes die we afspelen tijdens de show.
0: Ja, zeker, zeker. En voor de luisteraars die het nog niet hebben beluisterd, ga het AUB checken. We heten Vi, Spatie, Die, Spatie, Gel, Spatie, Dem. Op Spotify.
1: Yes.
0: En ben je benieuwd naar onze face-content en leuke snippets van onze radio-uitzending? Check dan vidigelder.nl op Instagram. We hebben hele leuke beelden, waaronder ik heb aangegeven dat ik Rotti met Inox knakworst heb gegeten toen ik klein was.
1: Onder andere inderdaad, ja.
0: Dus ga het alsjeblieft checken. En om jullie een beeld te geven, eigenlijk een sound te geven, van hoe onze vidi-sound klinkt, hebben we hier 2 leuke tunes die jullie in de vidi moet brengen zo op zaterdagavond.
1: Yes.
0: Dus we hebben hier Crossfire met Pombiop en Aidonia met Pondi Koki.

0: Yes, dat waren twee heerlijke bangers om je een beetje een beeld te geven hoe het eraan toe gaat bij onze feesten, bij onze uitzending. Alles eigenlijk wat met Vidigallen te maken heeft.
1: Yes, dit is denk ik een goed voorbeeld van wat je kan verwachten.
0: Zeker, zeker. En wees niet getreurd. Er zijn nog meer tunes die eraan komen deze show.
1: Yes.
0: Om je een geweldige Vidigallen te brengen.
1: Yes, zeker.
0: En bij Vidigallen hebben we altijd hetzelfde riedeltje eigenlijk elke week. En dat is het nieuws.
1: Yes.
2: Vidigaldam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Vidigaldam news update.
0: Yes, de Caribbean Music Awards schrijven dit jaar geschiedenis. Voor het eerst verhuisde de awardshow naar het Caribisch gebied, namelijk naar Trinidad en Tobago.
1: Ja, dik. Dat is echt dik.
0: Ja, man. Van 18 tot en met 20 september vindt daar de nieuwe Caribbean Music Awards plaats. Met de grote awardshow op 19 september in Port of Spain. En het thema is dit jaar de Sounds of the Caribbean. Waarbij niet alleen artiesten, maar de volledige Caribisch muziek en cultuur centraal staan. De Caribbean Music Awards wordt daarmee dan meer dan alleen een awardshow. Het moet een heel weekend worden waarin artiesten, fans en de Caribische diasporen samenkomen.
1: Ja,
0: gek, hè?
1: Ja, ik vind het wel erg nice. Ja. Want het is volgens mij de afgelopen jaren altijd in Amerika geweest.
0: Ja.
1: In Brooklyn, volgens
0: New York,
1: mij.
0: Ja.
1: Dus dat ze nu gewoon halen naar het Caribisch gebied, dat is wel echt een statement. En
0: ja,
1: alleen maar mooi. En daar, eigenlijk hoort het gewoon daar.
0: Vind ik. We hebben het ook over gehad.
1: Antwoord geleden, inderdaad.
0: Het hoort echt zeg maar op het Caribische eiland. En dan ze dan Trinidad en Tobago kiezen. Wat voor mij eigenlijk de... Ja,
1: ja zo de
0: main vind
1: ik. Ja, ja, klopt. Zeg maar, in ieder geval sowieso qua soca is dat zeg maar
0: de
1: basis. Ja, Jamaica staat meer bekend om dansen. En dan is soca Trinidad. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd zeg maar, welke artiesten gaan optreden.
0: Ja, want nu zijn ze allemaal wel in de buurt.
1: Ja, dat ook. Dat maakt
0: dus
1: het ook
0: makkelijk naar eiland hoppen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Precies. Dat maakt het denk ik ook wel extra mooi. Want normaal zit je natuurlijk denk ik ook met visa restricties. Dus niet iedereen kan zo 1, 2, 3 naar... daar naartoe.
0: Ja.
1: Is natuurlijk wel afgelopen jaar wat makkelijker geworden. Je ziet steeds meer artiesten zijn geweest. Mavado Vibes kregen allemaal een visa om naar Amerika te gaan. Maar ja, misschien dat wat kleine artiesten kunnen het misschien niet bolwerken. Dus het is alleen maar mooi dat het nu gewoon dus inderdaad gewoon in handbereik is voor al die artiesten die ook dus genomineerd zijn. Want de nominaties zijn al bekend. Ja,
0: ja. Ja, we worden nog gestemd in de uitzending.
1: Ja. Ook crazy dat... er is één Nederlands groep ook genomineerd, toch?
0: Ja, Sleazy Stereo.
1: Juist.
0: Dat Franstalige nummer met Kalash.
1: Ja.
0: Dat is wel een accomplishment, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Voor de mensen die ze niet kennen, dat zijn twee of drie Nederlandse producers.
0: Drie,
1: dat zijn met z'n drieën. En ze hebben dus inderdaad een collab met Kalash, de Frans-Caribische artiest. En dat ze ook genomineerd zijn voor een award. Dat is ook wel echt een accomplishment.
0: Ja, man.
1: Dus,
0: zeker.
1: Hopelijk volgend jaar Benny. Welke felle babe.
0: Manifest.
1: Zeker.
0: Maar denk je dat ze nu zeg maar gaan island hoppen op gebied van locatie?
1: Dat zou wel het mooiste zijn.
0: Ja.
1: Inderdaad, als ze het elk jaar... op een andere plek doen in het Caribisch gebied. Dat zou mooi zijn. Nu, wel mooi dat ze meteen dat zijn begonnen. Inderdaad, een keer Jamaica.
0: Ja.
1: Een keer Barbados. Als het kan, waarom niet? Ik denk dat het zou echt mooi zijn.
0: Ja, vind ik ook altijd gewoon zeg maar bij de roots.
1: Precies. En het is denk ik ook gewoon leuk dat als je elk jaar... dat het niet per se naar dezelfde plek is gaat. Dat het gewoon ergens anders is. Want ik denk dat ook voor... wat toerisme voor het eiland, voor dat weekend of die week, geeft ook wel even een boost.
0: Ja, zeker. Als je gaat met speed bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat veel meer mensen dan ook dat weekend misschien erop afkomen. Fans inderdaad, of mensen die zich verbonden voelen eraan. Dus dat zal wel een goeie zijn als ze dat doen.
0: Nou, ze zien in de toekomst.
1: Ik ben benieuwd. En ik ben ook benieuwd wie naar huis gaat met awards en dergelijke.
0: Ja, ik denk ze, Vijf vindt alles.
1: Ja. Klopt, Vijf zal inderdaad wel veel winnen. Maar ik ben ook benieuwd naar bijvoorbeeld of Mario bijvoorbeeld wat gaat winnen. Misschien dat Kalash. Dus Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ga het, als ik het kan checken, ga ik het wel proberen te checken.
0: Ja, 19 september in Port of Spain.
1: Yes.
0: Ik denk dat het even weer tijd is voor het lekkere tunes.
1: Ja, ja, ja. Die wel in het thema passen bij het eerste nieuwtje.
0: Precies. Dus hier heb je dan Young Breda, Greatest Band Over en Joe Duet Filet met Rihanna.

0: ik zie mezelf gewoon schoppen op een lekker eiland.
1: Ja.
0: In een cocktailtje.
1: Zeker, in Trinidad of zo, ja. Of Saint Lucia.
0: Deze tunes die voorbij komen. Ja, ja, man. Ja,
1: verse vis eten. Ja, man.
0: Nee, je luistert nog steeds naar Fidi Geldem Radio. Leukste Caribische show op de radio. En we waren bezig met het nieuws, hè?
1: Yes.
0: Dan gaan we nu naar mooi nieuws voor Cranium eigenlijk. De Jamaicaanse dansartiest heeft opnieuw een gouden plaat in Amerika te pakken. Zijn track Weekend met Tory Lanez is goud gecertificeerd. En het is alweer zijn tweede gouden plaat. Zijn tweede gouden certificering als hoofdartiest. Met meer dan 1 miljard streams wereldwijd blijft Cranium daarmee een van de dansartiesten die succesvol de brug slaat tussen dansen, reggae en R&B.
1: Ja.
0: En alsnog krijgt hij niet de erkenning die hij verdient.
1: Dat wilde ik net zeggen, van wanneer we praten over de beste dansartiesten. Niemand benoemt eigenlijk Cranium vaak. Dat denk ik eigenlijk nooit.
0: Ik denk ook meer omdat hij, ik zal niet zeggen het is een subgenre waar hij in zit.
1: Ja.
0: Maar het is niet gebruikelijk, om het zo te zeggen.
1: Ja, klopt. Ik denk zeg maar, je wordt snel vergeten of niet bij de top genoemd als je niet de rauwe dansen maakt. Zeg
0: kijk
1: maar,
0: naar Jean-Paul.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als je een beetje afwijkt, en inderdaad wat je zegt, misschien een subgenre, hoe je het wil noemen.
0: Ja.
1: Dan word je al snel niet meer benoemd als jij represent dansen of zo. Terwijl hij, als je luistert naar zijn liedjes, je hoort wel echt puur dansen. Ja, maar klopt. Inderdaad wel met zo'n R&B randje of zo. Maar dat maakt inderdaad wel leuk dat hij dus die collabs kan doen met een Tory Lanez bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Maar ik vind dat wel van, hoe leg je dit uit? Zodra we zeg maar die kant op kijken van dat er echt subgenres zijn in de dans, dat het ook zo bekritiseerd wordt, vind ik het eigenlijk niet kunnen.
1: Nee, klopt. Eigenlijk zou je, want niemand zal zeggen dat Cranium geen dans aan maakt. Dus je zou het inderdaad hetzelfde moeten beoordelen. Net als wat Vibes Cartel maakt, wat Mafado maakt. Dus je zou het gewoon in hetzelfde straatje moeten bedoelen. Maar toch wordt het wel anders.
0: Want ze noemen het R&B dansal, noemen ze het.
1: Ja, een beetje waar we het volgens mij de vorige show ook over hadden, toch? Toen met K1.
0: Oh ja.
1: Dat ze haar een beetje in een andere, ook in een subgenre van R&B.
0: Strap R&B, ja.
1: Dus ik denk dat fans en misschien mensen, hoe noem je dat? Mensen die een beetje analisten van muziek, die maken gewoon, denk ik, zorgen gewoon voor dat er subgenres worden gecreëerd. Terwijl dat misschien niet eens de bedoeling is.
0: Nee, precies. Want dan zeg maar, als ze dan ooit een, want je zag het ook bij de Grammys, dat ze vonden van dat er heel veel eisen moet hebben om zeg maar een nieuwe genre te kunnen fixen. Dat vind ik van, als je zoveel subgenres creëert, krijg je nooit zeg maar de mogelijkheid.
1: Nee, klopt.
0: Om zeg maar daar

0: Ja, wel shout naar Cranium, dat hij laat het wel lukken.
1: Ja, man.
0: Ik zit nu ook te denken, heeft hij al een collab met Chris Brown?
1: Goeie vraag, moet ik zo, ja. Even, zo even kijken.
0: Ja, zo even zeggen, want ik dacht van, dat zal wel een mooie collab zijn. En ik zit nu even hard op na te denken van, heeft hij iets met Chris Brown? Maar volgens mij niet. Niet. Hij heeft wel met, heeft hij met Ty Dolla $ign?
1: Ja, Ty Dolla $ign.
0: Ja, volgens mij, ja. Maar
1: met die Can't Believe heeft hij met Ty Dolla $ign.
0: Ja. Dus, ja, iets met Chris Brown zou ook... Zou wel gek zijn, denk ik.
1: Maar dan heb je dus geen featurings met dansartiesten.
0: Nee, klopt. Maar aan de ene kant denk ik van... Hij zou zich ook niet per se geroepen moeten voelen van... Ik moet me forceren om nu die rauwe dansen of per se...
1: Dat niet, maar meer vanuit de kant van de dansartiesten... Dat ze hem waarschijnlijk ook niet zien als een
0: dansartiest. Klopt. Maar met welke dansartiest zou je een club willen zien maken?
1: Shinsia. Spice.
0: Ja, met Sensier. Maar ja, Sensier maakt ook die brug een beetje met Amerika. Niet per se R&B, maar een beetje met Amerika, een beetje mainstream.
1: Ja.
0: Maar inderdaad...
1: Zij krijgen niet diezelfde backlash als dat... dezelfde kritiek als dat...
0: Nee, klopt, maar ze hebben ook kritiek gehad. Met een van de laatste albums, dat het te veel mainstream was. Met minder dansal. Dus ik denk dat je dat altijd gaat krijgen... Ja, en dat is denk ik ook de reden waarom misschien iemand zoals Vibes altijd zeg maar alle lof krijgt. Omdat hij maakt maar één soort dansal eigenlijk. Hij wijkt niet af. Je zal hem misschien wel verdwaald op een met een collab of zo krijgen met weet ik veel, Major Lazer of wat dan ook.
1: Ja.
0: Maar dan nog steeds komt hij heel dansal of zo.
1: Ja, het is ook heel minimaal als je zeg maar zulke liedjes uitbrengt.
0: Ja, precies. Hij maakt eerst misschien... 10 echte dansartiesten en dan komt er 1 toevallig, dus dan valt het niet op.
1: Dan kan je het nog accepteren. Zeg.
0: Ja. Dus dat kan inderdaad wel een grote rol spelen. Waarom hij gewoon wel die lof krijgt en andere artiesten niet. Maar ja, wat ik zeg, shout naar Cranium nog steeds. Man.
1: Ja, man, een miljard streams is niet niks.
0: Nee, precies. Dus
1: We gaan verder, want nog een grote dansal veteraan. Mr. Vegas, na bijna 30 jaar in de muziekindustrie, wordt hij in Jamaica benoemd tot Officer in the Order of Distinction. Een van de hoogste nationale onderscheidingen voor zijn bijdrage aan de Jamaicaanse muziekindustrie.
0: Ja.
1: En ik vind dat hij dat hij wel verdient, hoor.
0: Ja, 100% man. Mr. Vegas is ook zo'n naam die niet echt vaak wordt genoemd in die Mount Rushmore of wie is de beste. Ja. Maar hij heeft wel echt dikste stempel gezet in dansal. En ook zeg maar voor... dansen muziek in de clubs.
1: Ja, Headside.
0: Ja, je hoort dat standaard zeg maar, in de clubs nu nog steeds. En volgens mij zijn ze bijna allemaal uit de 90s of net
1: vroeger 2000. Zeg maar, ja.
0: Dus, en je hoort ze nu nog steeds.
1: En ook zeg maar, bij de jongere generatie, die kennen het ook gewoon.
0: Ja, precies.
1: Uit je hoofd.
0: Ja, precies. Ja. Dus... verdient zeer zeker.
1: En heeft ook samengewerkt met Beanie Man, Shaggy, Vibes Cartel. En zelfs Beyoncé heeft ook samengewerkt.
0: Ja, heeft hij een liedje met Beyoncé?
1: Ja, man.
0: Dat zou ik even moeten opzoeken.
1: Ja, kun je het liedje helemaal gaan zo even erbij pakken?
0: Ja.
1: Maar ik vind het echt nice, man. Dat hij dan zo eindelijk zeg maar, de erkenning daarvoor krijgt.
0: Ja, zeker. Ja, hij heeft inderdaad wel wat hits. Broke It Down natuurlijk ook. Hij heeft echt wel... Echt heel veel tunes.
1: Ja, en nu is hij een beetje zeg maar, naar de Bouillon kant gegaan. Hij heeft heel veel Bouillon liedjes geproduceerd.
0: Ja, hij is denk ik ook een beetje ook aan het experimenteren, denk ik. Gewoon, als je inderdaad, 30 jaar in de game zit, ga je gewoon voor alles een beetje proberen. En jezelf, je horizon een beetje verbreden. Dus dat begrijp ik volkomen ook.
1: En ik vind zijn shows ook echt hard.
0: Ja, hij blijft nog energiek. Ja, klopt.
1: Mij een aantal jaar geleden, vorig jaar bij Summer Jam, zag ik een stukje van zijn show en hij is echt heel energiek.
0: Ja.
1: Beetje zelfs Beanie Man ongeveer.
0: Ja, ik kan me die show herinneren bij volgens mij de Caribbean Music Awards vorig jaar.
1: Oh ja.
0: Toen deed hij ook een show. En wat ik ook mooi vond is dat hij liet ook een paar soca nummers tussendoor doen met dansers allemaal. Hij had echt een show gemaakt, soort van de Caribbean te uniten. Tijdens zijn show. Dus dat vond ik echt ook echt dik. En toen besefte ik ook van, deze man is echt hits.
1: Hij heeft echt veel hits.
0: Ja. Dus,
1: maar shout-out naar Mr. Vegas.
0: Ja, man.
1: Ik denk dat het weer tijd is voor wat liedjes.
0: Yes.
1: Want we delen ook altijd, zeg maar... Liedjes van de artiesten waar we het over hebben.
0: Yep.
1: Dan hebben we hierbij Mr. Fakers met Heads High en Cranium, Vittorie Lates, Weekend.

0: Ja, ik roep deze track weer hoor. Ik heb lang niet geluisterd.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad een gouden oude.
0: Ja, man.
1: Het is niet zo oud, maar ja, eentje die je soort van toch een beetje vergeet of zo.
0: Ja, daarom vind ik het ook zo zonde dat hij zeg maar niet die erkenning krijgt. Ja, maar ja. De rest van de wereld waardeert hem wel. Dat is
1: ja, precies, precies. En hij produceert hij ook, toch niet? Of?
0: Nee, niet. Althans, dat weet ik niet, maar...
1: Ik dacht af, denk ik in de war met de andere.
0: De Marco, denk ik.
1: Oh ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Hij produceert wel.
1: Ja, ja, ik ben, ja, klopt.
0: Over die, dat liedje van Mr. Vegas.
1: Yep.
0: Met Beyoncé. Dat is een officiële remix. Want Beyoncé had een liedje genaamd Standing on the Sun. En daar heeft Mr. Vegas een officiële remix voor gemaakt.
1: Ah,
0: dus dat was dan die collaboration tussen hun twee.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, dik. Ja, ik kende dat helemaal niet. Dus ik ga
0: hem even checken. Ja, is wel crazy. Want ja, ze zou ook... in een interview zei hij dat Beyoncé aan een dancehall/tropical album aan het werken was.
1: Ja.
0: En dat die later geschrapt is.
1: Ja, vind jammer.
0: Ik ben echt benieuwd hoe dat zou klinken.
1: Ja, want zij heeft natuurlijk ook met Sean Paul een liedje. Dus ja, het zou wel iets kunnen doen. Ja, Beyoncé heeft sowieso laten zien dat ze op meerdere genres...
0: Mag je ook uitstapjes maken? Ja. Afrobeats.
1: Ja, precies. Afrobeats.
0: Country.
1: Ja, ja. Ze heeft het allemaal laten lukken. Dus ik denk dat ze het met Caribbean ook zou doen. Maar ik denk dat we dat helaas niet meer gaan meemaken.
0: Nee, ik denk ook dat hij zeg maar aangeklaagd wordt als hij het liekt of zo.
1: Ja, ja, ja, klopt, klopt. Nee, helaas. Gemiste kans.
0: Nee, dan gaan we naar het laatste nieuwtje. Is eigenlijk geen Caribische artiest. Maar hij heeft wel een... quote-unquote dancehall track gemaakt.
1: Ja, ja.
0: We hebben het over Rema. Hij heeft een nieuwe track uitgebracht met dancehall invloeden geproduceerd door Mustard. DJ Mustard on the beat.
1: Mustard!
0: Alleen zijn de reacties nogal verdeeld. Er wordt online zeg maar flink gediscussieerd of je die track wel überhaupt dancehall kan noemen.
1: Ja.
0: Het heet T. Ik heb het ja, een soort van geluisterd.
1: Ja, ik heb hem ook beluisterd.
0: Ja.
1: En ja, persoonlijk, ik zou het niet eens een dancehall track noemen. Hij gebruikt inderdaad wel dancehall invloeden.
0: Ja.
1: Maar ik vind bijvoorbeeld de beat zelf niet echt dancehall. Hij praat een beetje patois.
0: Ja, maar het zijn echt kleine woorden.
1: Ja, precies.
0: Zeg maar.
1: Het is heel minimaal.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik zou het bijvoorbeeld als ik een blog was of... zeg maar een journalist was of zo, zou ik het niet eens aankondigen als dit is een nieuwe dancehall track van Rema of zoiets.
0: Maar dat gebeurt dan weer wel, want bijvoorbeeld op Yard Hype en Dancehall Mag, voor mij een van de twee grootste blogs of websites, Caribische websites waar nieuws gedeeld wordt, die konden gedaan als een dancehall track.
1: Ja, ja, dat vind ik persoonlijk wel apart eigenlijk. Ja, want hoe zou jij een dancehall track noemen?
0: Nee, en ik zeg maar luister meer naar een instrumental van een pokoe.
1: Ja.
0: En niks roept zeg maar dansen.
1: Ja, klopt, klopt. Volgens mij hebben we het sowieso vaker in de show ook gehad van wanneer is bijvoorbeeld... Stel een afro-artiest springt op een danshal beat. Is het dan afro of is het dan danshal? Of stel een danshal-artiest springt op een afro-beat. Is het dan afro of is het danshal? Maar ik heb er vaker... over nagedacht, omdat we dat ook over hebben gehad. Ik heb denk ik toch het gevoel dat de beat leidend is.
0: Ja, is het ook.
1: Dat is eigenlijk toch wel bepalend voor de richting van waar dat liedje op gaat.
0: Ja, precies.
1: Dus en ook al dus inderdaad, als je gewoon echt een rauwe dancehall beat hebt en Burna Boy komt er gewoon op, vind ik die track eigenlijk gewoon dancehall.
0: Ja,
1: ook al is Burna Boy een afrobeats artiest. Dus,
0: nee, dat kan ik wel even vinden, ja.
1: Ja,
0: dus ik denk ook wel dat het zeg maar leidend is. Want het is als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld Vibes Cartel feat Wizkid, Wine to the Top.
1: Ja.
0: Dat is ook een soort afro track.
1: Ja.
0: Afro/dancehall, maar hoe Vibes dan erop komt, dan...
1: Ja, hij komt wel heel dancehall.
0: Ja.
1: En sowieso, daar hebben we ook al een keer over gehad in de show, is dat sowieso de lijn tussen afro en dans is nu zo klein geworden.
0: Ja, klopt.
1: Dat die echt op elkaar lijken. Dus je zou eigenlijk... Dus dan hoor je vaak niet echt meer het verschil. Omdat meestal... Het is niet zo dat een bijvoorbeeld echt een dansartiest op een pure afrobeat instrumental gaat springen. Meestal wordt het een beetje aangepast zodat het ergens nog richting dansal voortvloeit.
0: Ja, precies. Daar heb ik wel mee eens. Ja,
1: dus, dus daarom is de lijn heel dun geworden. En heb je nu ook de genre afro-dansal, noemen mensen het ook wel. Dus, maar ja, ja ik denk dat we gewoon moeten luisteren.
0: Moeten laten horen.
1: Ja, hoe het, ja. En dan kunnen ze zelf ook aangeven van, is dit echt dansen of is het Afrobeat of is het wat anders?
0: Ik kan het echt niet eens ergens plaatsen.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja.
0: Ja,
1: ik zou het gewoon aankondigen als een nieuwe track van Rimba.
0: Nou, hier is de nieuwe, charreloze track van Rimba.

0: Yes, dat was Rema met T, de nieuwe dancehall track.
1: Ja, ja, ja, ik hoor het nu weer en ik blijf erbij. Ja, ik vind het geen dancehall. Ik vind het lastig te bepalen welke genre het wel is. Ik zal het ook niet helemaal onder afro scharen, maar het is toch gewoon meer afro. Je hebt een beetje afro, instrumentals.
0: Ja, een beetje tussenin.
1: Ja, een beetje ertussenin, maar dan wel de dancehall patroon, ritme, slash de drums.
0: Ja.
1: Maar dan...
0: Maar je mist een bepaalde, ja, een bepaalde energy.
1: Ja,
0: zeg maar, echt dansen, maar.
1: Ja, precies, precies. Dus, ja, ja. En het is ook, ja, Mustard on the Beat is een Amerikaanse producer. Dus ik denk dat hij ook niet helemaal...
0: Maar heb ik wel een vraag.
1: Ja.
0: Moet je zeg maar Caribbean zijn om Caribbean muziek te produceren?
1: Nee, dat vind ik niet. Maar je moet je wel verdiepen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want zeg maar, elke genre... heeft gewoon een bepaald patroon of bepaalde ritme die ze gebruiken, bepaalde instrumenten. En ik denk wel dat je daarin moet gaan verdiepen, wil je dat te kunnen maken. Want anders word je gewoon snel gezien als culture vulture of gewoon als, dat je gewoon niet je huiswerk hebt gedaan.
0: Nee, dat vind ik ook,
1: Dus dat is denk ik het belangrijkste. Dat je gewoon wel verdiept van, oké, ik wil het maken, maar hoe zit het in elkaar?
0: Ja, en dat heeft hij blijkbaar niet gedaan.
1: Nee. Mustard on the Beat heeft dat niet gedaan. Ik denk hij moet het houden op hip-hop.
0: Ja. Mustard! Nee, vind ik ook.
1: Ja.
0: Je luistert nog steeds naar Philly Geldam Radio op Galaxy Radio. We hebben nog een hele leuke uitzending klaarstaan.
1: Ik denk dat
0: het de tijd is voor leuke liedjes.
1: Yes.
0: Dus we hebben hier Little Boy met Someone Else.
2: Little Boy, how we looking? What?
3: One done. Little Boy.
2: How we looking, Nana?

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Philip spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

TLC Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: Yes, yes, yes, people. Je luistert nog steeds naar Fidi Galdem at Galaxy Radio. Wij zijn jullie Caribisch feestje op de zaterdagavond.
1: Yes, van 9 tot 11.
0: Yes, elke zaterdag. En we gaan weer verder met onze show van vandaag. En we zijn inmiddels aangekomen bij de topic van de dag. En dat is Kwaku.
1: Leuke topic.
0: Yes.
1: Ja, ja, topic.
0: En voor de mensen die Kwaku niet kennen, dat is een jaarlijks terugkomend festival. Vindt altijd plaats in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. In Bijlmerpark, nu Nelson Mandela Park. En dat is al sinds de jaren 80 zo.
1: Ja.
0: Sinds
1: ja.
0: de jaren 80 vindt het al plaats.
1: Begon maar, als een voetbaltoernooi.
0: Ja, precies. Begon als een voetbaltoernooi. Vervolgens zijn er gewoon allerlei eetstentjes bijgekomen. Ja. Waar mensen gewoon lekker voornamelijk Surinaams eten gingen verkopen. Op een gegeven moment zijn er natuurlijk ook andere culturen bijgekomen. Want de Bijlmer is natuurlijk heel multicultureel. En zo is het gewoon uitgegroeid tot een heel groot en bekend festival waar mensen over eigenlijk heel Nederland wel naartoe reizen elke zomer.
1: Ja.
0: Maar sinds, ik denk ongeveer, wat zal het zijn? Ik denk 8 jaar geleden, in ieder geval voor corona, is het de oude vorm een beetje aangepast.
1: Ja, klopt.
0: Toen eerst stond het ook gewoon bekend als Kwaku. En op een gegeven moment, ik denk 8 jaar geleden ongeveer, werd het Kwaku Festival.
1: Ja.
0: En is de vorm een beetje veranderd. Het was voorheen altijd 6 weekenden lang. Dus elke alle weekenden eigenlijk van de zomervakantie was het er. En het was gratis. En het was ook voornamelijk bedoeld voor de kinderen of mensen die het niet zo breed hadden en niet op vakantie konden gaan. Dat ze toch wel een plek hadden om ergens naartoe te gaan, mensen te ontmoeten en samen te komen, lekker te eten, et cetera, et cetera. Maar dat is een paar jaar geleden dus al een beetje aangepast. Toen werd het echt een festival, werd het betaald. Het werden maar 4 weekenden.
1: Grote artiesten die kwamen.
0: Ja, grote artiesten kwamen. Ja, dit jaar heb je Broederliefde gehad.
1: Kassaf.
0: Ja. Dus vorig jaar had je volgens mij Gentleman, Frenna. Dus ze trekken heel veel grote artiesten nu aan. Maar ze hebben dit jaar ook aangekondigd dat het in deze vorm zelfs gaat stoppen. Ze zijn er nog niet over uit of het echt helemaal gaat stoppen of dat het gewoon terugkomt in een andere vorm. Maar in ieder geval zoals het nu was, zal het niet terugkeren. En dat vanwege eigenlijk gewoon hoge kosten die ze moeten maken de afgelopen jaren. En dat was dus nu niet meer haalbaar voor ze om het eigenlijk dan voort te zetten. Dus daar gaan we het een beetje over hebben. Want natuurlijk, Kwaku is gewoon een begrip.
1: Ja,
0: in het verhaal, voornamelijk in de Bijlmer, is het gewoon een begrip. Het is iets wat gewoon hoort bij de Bijlmer. Dus het is gewoon jammer als het helemaal niet meer terugkomt. Dus ik ben benieuwd, als jij denkt aan Kwaku, waar denk je aan?
1: Achtertuin. Het was echt achter mijn huis gewoon. Ik woonde echt in de buurt daar. Ik hoor het muziek al, zeg maar, vanaf 2 uur 's middags hoor ik al muziek pompen.
0: Ja.
1: Ik zag, zeg maar, als je, zeg maar, een hele menigte, zeg maar, 1 plek ziet gaan, dat zag ik, zeg maar, op mijn balkon, zag ik ze allemaal die kant op gaan naar Kwaku.
0: Ja.
1: En ik dacht van, nee, ik wil hier alleen naartoe gaan. Toen vroeg mijn moeder van, hey, mag ik gaan?
0: Ja.
1: Niet als ik niet ga.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment mag ik dan met mijn moeder mee. En ik vond het echt gezellig.
0: Ja. Nee, klopt. Ik heb een beetje hetzelfde. Ik ben wel volgens mij sowieso met mijn moeder daarin geweest. Met mijn zus en zo. Gewoon met de familie. Dan ging je inderdaad gewoon naar voetbal kijken. En gewoon lekker eten halen. Barretje hier, barbecueetje daar. En het was gewoon fijn. Omdat je wist voorheen, je wist gewoon, het is in de zomervakantie, het was elk weekend.
1: Ja.
0: Dus stel, je had gewoon een zaterdag of zondag niks te doen.
1: Kon je gewoon naar Kwaku gaan.
0: Ja, dan liep je gewoon naar Kwaku. Dan ging je gewoon even rondlopen daar. Misschien kwam je bekenden tegen, misschien kwam je familie tegen.
1: Ja.
0: Dus dat was gewoon, zeg maar, is dat wel je laatste planning? Vooral ook op een gegeven moment, toen we wat ouder werden, praat ik over misschien de leeftijd 15, 16, misschien Ben je eerst aan het voetballen en denk je van, laten we even...
1: Even snel naar koffie gaan, hè?
0: Gaan. Misschien haal nog een schaaf ijs of iets.
1: Ja, daar zeg je wat, ja, schaaf ijs. Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Dat, ja, dus voor mij, als ik echt denk aan Kwakkelkwakkel, was gewoon echt een soort van een plek om samen te komen.
1: Echt een get-together, ja.
0: Ja, get-together van de buurt, maar ook dat je familie tegenkomt die misschien... jaren niet had gezien, omdat ze bijvoorbeeld in Den Haag of Rotterdam wonen, maar voor Kwakkoe kwamen ze dan wel weer naar Amsterdam. En
1: kreeg je te horen, ik ken je toen je zo klein was. Ja, je bent groot geworden.
0: Ja, echt zo, ja, Surinamer die inderdaad bijvoorbeeld heel ergens anders in Nederland wonen en dan inderdaad gewoon voor Kwakkoe wel hier waren.
1: Ja.
0: Dus dat is echt inderdaad Kwakkoe voor mij. Gewoon eten, gezelligheid en gewoon gewoon samenkomen met mensen. Dus ja, ik vind gewoon dat dat niet kan stoppen eigenlijk. Maar
1: vind ik ook.
0: Ja, we gaan sowieso nog verder over praten. Maar laten we eerst weer even naar wat nummers luisteren. Het blijft natuurlijk gewoon een gezellige zaterdagavond. Dus hierbij One to One met Bouwe en Mimi Kidesa met Semi Me.

0: de Wheelboos.
1: Yes, yes, yes. We hadden het over Kwaku. Kwaku Zomerfestival, zoals het nu heet.
2: Ja.
1: Het gaat stoppen zoals het nu in deze huidige vorm is. En daar gaan we het dit uurtje nog even over hebben. We vertelden net al een beetje over hoe het er voorheen uitzag. Wat het voor ons betekende, hoe we er kennis mee hebben gemaakt. Maar ja, nu ze hebben aangekondigd dat het wellicht in een andere vorm doorgaat. Welke vorm zou jij willen zien?
2: Goeie vraag.
1: Of wat denk je dat handig is of wat mogelijk is?
2: Ik denk sowieso dat al die grote artiesten dat het niet nodig is. Dus ik zal die dan eraf halen.
1: Ja,
2: eens. Ik zal het ook wat kleinschaliger doen. Dat het echt een chilling vibe heeft, zeg maar. Nu is het echt een festival vibe.
1: Ja.
2: Voor mij past dat niet bij Kwaku. Kijk, ik begrijp zeg maar dat je op een gegeven moment je wil laten zien dat Zuidoost ook zeg maar zulke grote namen kan trekken.
1: Ja.
2: Maar je vergeet dan wel zeg maar de insteek is geweest van Kwaku. En dat is voor de jongeren die dan zeg maar niet zo breed hebben.
1: Ja, dat is een plek om naartoe te gaan.
2: Precies, ja. Dus dat is zeg maar het eerste wat ik zal doen. Wat nog meer? Goeie vraag.
1: Ik ben het ook met je eens. Ik zou dat ook doen, inderdaad, minder de grote artiesten. En misschien gewoon, want nu was het dus 4 weekenden. Misschien ook dat ook korter. Misschien 1 weekend, gewoon vrijdag, zaterdag, zondag.
2: Ja.
1: Of misschien begin je dan desnoods al een donderdag of zo. De donderdag misschien wat kleinschaliger. En dan vrijdag, zaterdag, zondag. Dat je gewoon 1 weekend hebt. Dat je dan inderdaad het gewoon wat kleinschaliger. Dat je, ja, ik snap dat je artiesten misschien wil boeken. Maar ik zou niet dan misschien gewoon kijken naar de artiesten van de buurt een beetje. De opkomende artiesten die nog niet zoveel geld kosten.
2: Dan doe je misschien maar 1 grote artiest de laatste... Laatste dag.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En het inderdaad misschien gewoon minder als een festival promoten, maar gewoon meer eigenlijk een beetje een get-together zoals het vroeger was.
2: Maar is dat in deze tijd nog mogelijk? Want zeg maar, de reden die ze dan opgaven toen de tijd, dat ze het entree-ticket, dat ze geld vroegen voor entree. Was meer om de veiligheid te waarborgen.
1: Ja, nee, maar dat snap ik, want dat moeten ze nu nog steeds doen. Want inderdaad, vroeger was het inderdaad gewoon, er was geen beveiliging.
2: Nee.
1: Het was gewoon letterlijk een get-together ergens in een park. Ja. Moet je het zien. En iedereen kon er gewoon heen gaan. En
2: ja, precies.
1: That's it. Dus het was toegankelijk voor iedereen. Dus inderdaad, ik snap dat die vorm niet meer mogelijk is. Dus ik zou wel nog steeds werken met beveiliging. Ja. En ik snap dus dat je inderdaad wel een ticketprijs eraan hangt. Maar gewoon minder groot. Dat, ik denk dat je zo de kosten voor jezelf ook drukt.
2: Ja.
1: Dat je misschien ook minder hoeft te vragen van je bezoekers. Minder hoeft te vragen van de mensen die daar eten verkopen. Want die moeten ook eigenlijk een stand huren. Een gedeelte, misschien ook wel, ik weet niet precies wat de deal is. Maar
2: moet heel veel
1: gedeelte afstaan van hun winst. En dat doen ze waarschijnlijk omdat ze dus al die grote artiesten boeken. En omdat ze het zo groot willen aanpakken.
2: Ja.
1: En dan denk ik van als je die kosten misschien een beetje drukt. Dan kan je ook wat minder vragen van die ondernemers en de bezoekers. Waardoor het gewoon ook misschien wel wat prettiger wordt. Maar dat is hoe ik er een beetje naar kijk.
2: Ja.
1: Ik weet niet, er is natuurlijk geen ideale oplossing, maar ik denk dat er wel een oplossing mogelijk moet zijn. Het zou gewoon zonde zijn als het gewoon helemaal stopt.
2: Dat zou heel jammer zijn. Dit zou ik ook graag aan mijn kinderen willen meegeven.
1: Ja, precies. Ja, ik heb dus inderdaad dit jaar ben ik met mijn zoontje geweest. Hij is nu nog bijna 9 maanden, dus hij krijgt er nog niet zoveel van mee. Maar het voelde wel een soort van, dat is toch een soort van full circle moment. Mijn moeder heeft me daar gebracht en nu heb ik zelf de mogelijkheid om met mijn zoon daarheen te gaan. En dat zou ik inderdaad, wanneer hij wat ouder is, kan lopen en ook echt kan genieten van het eten, zou ik hem ook willen brengen. Van hier ben ik in principe opgegroeid en hier kom ik vandaan en hier was ik altijd in de zomer, weet je. Dus dat zou ik inderdaad wel willen meegeven. Ik denk meerdere mensen uit de Bijlmer zouden dat willen doen.
2: Ja, ik heb precies hetzelfde. Wat ik zeg maar, dit keer ben ik daar niet geweest met mijn kinderen.
1: Ja.
2: Ik moest wel daar staan om te draaien. Maar het lijkt wel het is wel leuk om gewoon dit kunnen mee te geven aan mijn kinderen. Van, wat je zegt, ik ben hier geweest, hier ben ik een soort van opgegroeid. Ik ben jarenlang elk weekend bijna geweest om te genieten met samen met mijn vrienden. Dat zou ik ook graag van haar willen.
1: Ja, precies. Ja. Want inderdaad, dan heb je letterlijk niks meer. Eigenlijk in de buurt dan, hè, als we het even over de Bijlmer hadden. Ja. Wat je kan doen in de zomermaanden.
2: Nee.
1: Ja, dus ik zeg op zijn minst één weekend of twee weekenden misschien kan ook. Het hoeft inderdaad niet 4, 6 weekenden, maar ja, 2 weekenden zal wel mogelijk moeten zijn toch?
2: Ja, nee, dat lijkt mij wel, hoor.
1: Ja. Maar ik ben ook benieuwd dan, als jij ging vroeger, het kan vroeger zijn, maar ook nu, ging je dan voor het eten, geef een gezelligheid, ging je vroeger aan voetbal te kijken, ja.
2: Ik ging sowieso voor de gezelligheid en ik ging zeg maar voor de tantes en ooms die me eten gingen geven, want ik had geen geld.
1: Ja.
2: Dus daar ging ik weer voor. Ik zag mijn tante zag, die zei van, heb je al gegeten? Nee, tante. Was ze daar met een barbecue, dacht ik, lekker.
1: Ja, klopt. Inderdaad, als je inderdaad familie tegenkomt. En ze stonden ergens bij een stand, dat je misschien gelukkig echt een banaan hier of een schaaf ijs. Ja, cola stroop. Ja, dat is inderdaad wel, dat is wel mooi.
2: Hele buikje vol zonder geld uit te geven. Ja. Hoor. Dat was ik. Voetbalwedstrijd kijken, perfect.
1: Ja, herkenbaar. Ja, ik zou dat eigenlijk ook wel mooi vinden als ze dit voetbalaspect gewoon weer terug zouden brengen.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
1: Als dat weer centraal staat, dat zou wel mooi zijn. En dan, want ik zeg alles gewoon kleinschaliger. Minder tentjes ook. Minder zeg maar, de plekken die eten kunnen verkopen. Want op een gegeven moment bijvoorbeeld, ik vond ook, er is eigenlijk gewoon een beetje te veel keus.
2: Er zijn
1: misschien 10 plekken die barras verkopen.
2: 20 plekken die barbecue verkopen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan denk ik van het hoeft allemaal niet zo groot. Het is leuk en dat je ondernemers de kans geeft. Maar wat ik zeg, als je toch kosten wil drukken, probeer het dan gewoon kleinschaliger te houden.
2: Maar wat zou je dan doen, zeg maar? Want dan heb je de bekende barbecue spots, zou je die dan daar zetten of zou je dan zeg maar wat minder bekende spots de kans geven?
1: Ja, ik zou dan bijvoorbeeld een combi doen van, want inderdaad, dan ga je wil ook niet dat, want bepaalde ketens zijn zeg maar zo groot, zo bekend, je wil ook niet dat alleen zij daar staan.
2: Precies,
1: dat
2: ze,
1: want dan hebben ze een beetje de monopolie op het festival, dat wil je ook niet, maar stel je kiest ervoor van oké, we doen 4 barbecue stands. Dat zeg ik van, doe 2 bekende, 2 onbekende, weet je? Of 2 gewoon minder bekend, of van de buurt, of wat dan ook. Weet je, dat je die dan, dat je het gewoon zo verdeelt. Hetzelfde geldt voor, je hebt ook mensen die Johnny Cake verkopen. Of, maakt niet uit wat, zeg maar. En vooral van de de standaard dingen die er zijn. Want je hebt altijd barbecue, je hebt altijd schaafijs, je hebt altijd barra.
2: Ja.
1: Dus, weet je, je hebt altijd eetentjes die nasi bami, gewoon Surinaamse keuken verkopen. Van die heb je echt geen 6-7 nodig.
2: Daar ben ik het wel mee eens.
1: Het is juist, ik vond het juist leuker dat er op een gegeven moment had je ook, ik weet even niet hoeveel jaar geleden dat was, toen het net dus in die nieuwe vorm was. Toen kreeg je opeens ook gewoon nieuwe standjes die je nooit zag. Die daar opeens, zo'n standje die bijvoorbeeld de kokosbolletjes ging verkopen of zo.
2: Die Fernandes.
1: Of bijvoorbeeld wat nu ook de laatste tijd een trend is, die crispy worst of zo. Je dat soort nieuwe ideetjes of eetgelegenheden juist de kans geeft. Want die zijn nieuw en dan maakt de buurt kennis of mensen kennis en er is er een plek dat je die dingen kan aanschaffen. Dus ik zou eerder dat doen. En inderdaad, wat je barbecue, je hoeft niet 5.
2: Ja, niet zoveel nodig.
1: Barbecue plek.
2: Maar kijk, ik moet dat wel zeggen, want ik ging dan, de eerste week ging ik naar Kwaku. En ik had zin in barbecue. Bijna allemaal uitverkocht. Ik bleef maar lopen. En bij de 8e of 9e tent, zag ik ineens dat die wel zeg maar barbecue voorraad hadden. Toen had ik wel barbecue.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook, mensen moeten ook leren om op tijd te komen.
2: True.
1: We hebben het vaker ook over feestjes. Iedereen wil altijd laat komen.
2: Ik was niet op tijd. Nee.
1: Ja, daarom. Vooral Kwaku. Dit is een tip voor als het volgend jaar er weer is. En je wil eten, ga gewoon op tijd. Op tijd. Dan kan je gewoon lekker eerst rondlopen van oké, wat is er allemaal? Als je dan weet wat er allemaal is, dan denk je oké, ik ga deze hier, ga ik eten halen. Hier ga ik eten halen. Ga je lekker ergens zitten. En dan voordat het zeg maar echt druk is, dan heb je tenminste al gegeten, heb je bodem gelegd. En dan kan je later als het druk is misschien nog ergens een hapje gaan scoren of zo. Maar je main maaltijd moet je op tijd scoren.
2: dat is een goede tip. Ja,
1: dus dat is in ieder geval alvast een tip als het volgend jaar nog is. Maar ik denk dat we weer even naar wat nummertjes moeten gaan luisteren. Dus hierbij Marshall Montano met Mr. Fat en Egyptian met Hoja.

0: Egyptian met Hold You.
1: Ga classic, hè?
0: Ja, man. En volgens mij is hij As We Speak aan het optreden bij Reggae Lake.
1: Oh ja, ja, dus ja, bezig ja. Dit weekend, hè?
0: Ja, dit weekend is Reggae Lake. En inderdaad, Egyptian is de headliner van zaterdag.
1: En een shout-out naar Rockefeller Bay, want het is er gelukt, hè?
0: Ja, ja, want Idonia is de headliner van zondag. Dus daar gaat Rockefeller Bay sowieso bij zijn.
1: Ja, moet, anders zou je raar zijn.
0: Ja, ja, ja, klopt. Nee, maar inderdaad, Egyptian is een goede artiest ook. Ik moet wel zeggen, hij wordt ook niet vaak benoemd, eigenlijk. Als we het hebben over... ja, dancehall, reggae artiest.
1: Nee, klopt, klopt. Alleen ik moet wel zeggen, qua consistentie, er is niet zoveel.
0: Klopt, dat is waar. Klopt, klopt, klopt, klopt.
1: Maar hij is wel echt een hele goede artiest, dat wel, dat zeker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dit was weer even off topic. We waren wel steeds bezig natuurlijk het hebben over Kwaku. Ja, we hebben al gehad over hoe het er vroeger uitzag. Hoe het er de afgelopen jaren was. Hoe het eigenlijk een beetje misschien wel zouden willen zien. Of tenminste een beetje gespaard van ja, wat is de oplossing zodat het niet weggaat.
1: Yeah.
0: Maar als ik jou nu zeg maar, stel je voor, jij hebt gewoon de volledige verantwoordelijkheid om Kwaku voortaan in te richten. Hoe ziet het eruit? Maar dan neem me mee met alles. Is het ticketprijzen? Is beveiligen? Wel geen voetbal? Veel eetstentjes, weinig. Ja, hoe zie jij het gewoon voor jou?
1: Ik zou als eerste het voetbal terugbrengen.
0: Ja.
1: Dat bracht zeg maar iedereen bij elkaar.
0: Ja.
1: Kijk, ik moet er wel bij vermelden. Ik weet niet zeg maar inhoudelijk, financiën, alles en zo. Dus,
0: ja, ja, ja.
1: Dit is een beetje uit mijn hoofd.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ik er eens backlash. ja, ik zou het zeg maar de ticketprijs ook een max bedrag geven. Ik denk misschien 10 euro.
0: Mm-hmm.
1: Max 10 euro, dan met een stadspas kan je gewoon gratis gaan.
0: Ja, ja.
1: Grote artiesten zou ik de laatste dag doen. En dan misschien 1 of 2 grote artiesten. En dan daartussenin gewoon gevuld met lokale talenten.
0: Ja, maar hoe lang zou je doen? Gewoon 1 weekend of 2 dagen?
1: Ik zou 2 weekenden doen.
0: 2 weekenden.
1: Ja, zodat je zeg maar toch als jongere zeg maar, dat je toch een... Toch meerdere weekenden heb om iets te doen.
0: Ja,
1: dan is
0: het
1: maar 1 week en dan moet je de rest van de zomervakantie doen.
0: Ja, precies, ja. Precies. Ja, klopt. Ja.
1: Wat zou ik nog meer doen? Ik zou kijken of het mogelijk is om een, ja, hoe zeg je dat, een fans te starten. Maar dan gewoon dat de community kan investeren in Kwaku.
0: Ja, daar dacht ik ook aan.
1: Ja.
0: Ja, ja, daar dacht ik ook aan. Ik dacht ook van, het zou inderdaad echt de optie zijn. Er zijn nu bijvoorbeeld heel veel influencers bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die heel veel hebben met de Bijlmer, artiesten.
1: Precies, ja.
0: Heel veel bekende artiesten komen uit de Bijlmer. En ik denk dat heel veel van hun ook... en niet alleen artiesten, je hebt ook tv-persoonlijkheden. Er zijn genoeg mensen die... ja, een beetje een goede status hebben.
1: Ja.
0: Die uit de Bijlmer komen en die denk ik ook gewoon heel veel met Kwaku hebben. En die wellicht misschien, die wellicht misschien de mogelijkheid moet geven om ook te investeren in Kwaku. Zodat je misschien zo Kwaku helpt blijft bestaan. Dus
1: ja, dat
0: is inderdaad ook een hele goede optie. Voor, inderdaad, want blijkbaar, ik denk dat financiën is het grootste struikelblok.
1: Ja.
0: Dus als dat een oplossing is, ja, je toch, als de mensen van Kwaku toevallig luisteren, wie weet is dit de oplossing.
1: Idee, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, wie weet is dit de oplossing. Dus ja, en ik bedoel van de mensen die het willen, willen dat Kwaku blijft bestaan, ja, die spreken zich ook allemaal uit op TikTok en dergelijke, op alle social media kanalen. Dus ze zijn niet moeilijk te vinden.
1: En ik denk wel dat die supporter gaat zijn hoor. Als
0: ja, 100%.
1: Hoeveel trekt Kwaku in een weekend? Of
0: ik, dat weet ik even niet,
1: totaal
0: maar echt genoeg.
1: Boven een miljoen zijn, denk ik.
0: Ja, ik denk echt genoeg.
1: Als
0: echt
1: al die mensen een 5 euro leggen.
0: Ja, echt genoeg. Dat is wel het enige wat ik dacht, want ik heb er natuurlijk ook een beetje over nagedacht van hoe zou ik het idealiter zien, zeg maar, als het nog door moet gaan. Eerst dacht ik ook gewoon 1 weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. In principe geen grote artiesten, voetbal weer terug. Ja, ticketprijs snap ik, want ja, je moet natuurlijk ook gewoon werken met beveiliging en dat soort dingen. Dat is gewoon belangrijk.
1: Ja.
0: Dat je ook gewoon met je gezin daarheen kan. Maar ik dacht wel van, als je het maar één weekend doet en wetende hoeveel publiek Kwaku eigenlijk trekt in de zomer.
1: Niet te doen.
0: Ja, misschien. Ja, dan, ja, hoe snel zijn je kaarten misschien of uitverkocht? Dus heb je heel veel teleurgestelde mensen. Of het is gewoon veel te druk in dat weekend, zeg maar. En dat wil je eigenlijk ook niet.
1: Ik kan me herinneren toen, zeg maar, voordat het Kwaku werd met de U. Dat het op sommige momenten echt super druk werd. En als kind denk je echt van, hey, wat is dit?
0: Ja, klopt. Dus inderdaad, ja. Maar ja, nu hebben ze natuurlijk het gewoon goed afgeschermd. Ja. Is het gewoon met entree dergelijk. Dus kan je gewoon monitoren hoeveel mensen je natuurlijk binnen kan laten om de veiligheid en de drukte te waarborgen. Dus, maar inderdaad, ik ben bang dat je met één weekend wellicht dan gewoon mensen had moeten teleurstellen.
1: En dat wil je natuurlijk niet doen, want de mensen die dan zeg maar het wel gewoon kunnen betalen.
0: Ja.
1: Die zijn dan, of je moet dan aantal kaarten gewoon aan de kant leggen voor de mensen waarvan je weet van oké, die hebben het niet breed.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of wat ik ook dacht is, bijvoorbeeld je doet het. Eén weekend is het eind juli, één weekend, of ja, misschien laten we midden juli doen en midden augustus bijvoorbeeld, dat er twee momenten zijn. En met hoe hard bijvoorbeeld de eerste gaat, het weekend van juli, weet je al van oké, die van augustus zou ook wel goed lopen, denk ik. Dus dan, dat is ook een manier hoe ze het zouden kunnen aanpakken. Dus ik denk.
1: Er zijn in ieder geval heel veel mogelijk, heel veel manieren om het zeg maar gewoon wel
0: door te doen. Ja, dus ik denk ze moeten gewoon een beetje out of the box denken. Ja, out of the box. Maar daardoor denk ik ook, voor mijn gevoel, denk ik dat financiën niet alleen zeg maar een rol speelt in hun beslissing. Ik heb ook het gevoel dat het gewoon te maken heeft met de nieuwe huizen die daaromheen worden gebouwd.
1: Dus,
0: want er zijn nu heel wat nieuwe huizen die worden gebouwd. Die zijn nu nog in aanbouw. Mensen zullen denk ik een beetje eind dit jaar misschien intrekken.
1: Om een beetje te voorkomen dat er
0: klachten komen. Ja, dat mensen gaan klagen van overlast en dat soort dingen. Dus ik heb een gevoel dat dat ook een beetje mee te maken heeft.
1: Dat denk ik ook wel,
0: maar ja, we gaan het nooit weten. Zij zeggen dat het om financiën gaat, dat het te duur wordt. En natuurlijk veel festivals klagen daarover.
1: Ja.
0: Maar wat we net al zeggen, we noemen al zoveel manieren om dat het wel kan. Dus ja, ik zie geen reden dat het stopt.
1: Ik denk eerlijk gezegd niet dat het gaat stoppen. Ik denk misschien dat het ook een soort van wake-up call kan zijn van kijk, we zitten nu in deze fase van Kwaku.
0: Ja.
1: We willen eigenlijk alle hoofden dezelfde kant op.
0: Ja, dat kan ook inderdaad.
1: Want het is een optie dat Kwaku gewoon niet meer doorgaat. En dat we dan nu gewoon aan het naar de tekentafel moeten en kijken hoe dit zeg maar gewoon gewoon succesvol verder kunnen laten gaan.
0: Ja. Nee, laten we hopen inderdaad dat dat een beetje de insteek is. En dat, dat we gewoon volgend jaar alsnog kunnen genieten van Kwaku op welke manier dan ook.
1: En mijn kinderen ook.
0: Precies, zolang het gewoon niet weggaat. Dat is denk ik gewoon het belangrijkste. Ja, ik denk dat we dan wel genoeg hebben gesproken over Kwaku. We hebben gedeeld wat het is, hoe het was, wat we verwachten, wat we hopen. Dus ik denk dat het gewoon weer tijd is om wat nummers af te spelen. Dus hierbij ga je luisteren naar RDX met Bang en Meru met Klik.

0: luistert nog steeds naar de Fidik Dem Radio. En ja, het is al bijna, we zijn bijna gekomen bij het eind, hè?
1: Ja. We hebben weer 2 uur lang hopelijk iedereen vermaakt met Caribisch muziek.
0: Leuke
1: Caribische weetjes, ja. Yes. Ja, en voor de mensen die Kwaku bijvoorbeeld nog niet kennen, hebben we ook een kleine cursus gegeven.
0: Ja, een snelle cursus, ja. Ik heb nog wel een klein spelletje, heb ik.
1: Oké.
0: Het gaat toch wel voor Kwaku.
1: Oké.
0: Blijf of weg ermee. Dus blijven natuurlijk wordt absoluut bij Kwaku.
1: Ja.
0: En weg ermee hoeft voor jou niet meer in, naar de nieuwe versie. Okay. Je moet gewoon snel reageren.
1: Oké,
0: let's go. En 3 betalen voor Kwaku.
1: Gaan blijven.
0: Oké. Grote internationale artiesten.
1: Nee, weg ermee.
0: Oké. Bij sommigen ga ik je vragen om het toe te lichten.
1: Oké.
0: Kaseko en Kawina een verplicht onderdeel van de programmering?
1: Ja, maar dan zou ik ook erbij zeggen van alle andere culturen ook.
0: Okay.
1: Zeg maar, ja. Iets wat hun, cultuur represent, moet dan een verplichte programmering worden.
0: Okay.
1: Dus inderdaad, voor Suriname zou dat dan zijn. En dan voor Antillianen, Ghanese, ik weet natuurlijk niet welke muziek zeg maar hun mainstroming is, maar dat moeten ze dan ook verplicht hebben. Okay. Wel, maar het is multicultureel, dus dan moeten we gewoon alles meenemen.
0: Goeie antwoord.
1: Ja, ja.
0: VIP tickets en VIP areas.
1: Nee. Dat echt niet, nee.
0: Meer lokale artiesten en DJ's en minder grote namen.
1: Ja, mee eens.
0: Ja. Even kijken. Barra voor 7 euro.
1: Is het duur? Nee, barra 3,50 max. Gevuld 5 euro.
0: Oké, ik hoor dat. Alleen Nederlandse hip-hop artiesten, of eigenlijk Nederlandse artiesten, op de mainstage?
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Je zou ook zeg maar ruimte geven voor buitenlandse...
1: Of nee, ja, ik zei sowieso buitenlandse niet, maar ja. Gewoon lokaal.
0: Oké.
1: Dat bedoelde ik meer, zeg maar. Ook geen groot artiest, ja.
0: Kwaku buiten Amsterdam Zuidoost organiseren?
1: Buiten Amsterdam Zuidoost? Nee, Kwaku is van Zuidoost. En daar moeten we daar blijven.
0: En daarmee sluiten we de avond af.
1: Yes.
0: Ik wil alle luisteraars bedanken voor het luisteren. En we zien jullie volgende week.
1: Yes, be safe.
0: Yes.
2: Hoi, Harbinger. I've been looking for the words to describe you. I really and truly is just like... Use the type of woman that like... Alright then. Use the type of woman that will make a man or break a man or make a man go and get some money that he never had. Make a man book a flight to somewhere that he never been. Take you up and fly you up, you end up in the Netherlands. No, he in the Netherlands, we're saying that he never had. He give you peace and it wetter than he ever had. He say it looking like a flash flood running with deep swells. Got him moving like the weatherman. You got this so

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrandhectare natuur. Sauberot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Kroes, you know what I'm saying?
1: Yo, wat cool dat je weer luistert naar Flava in Your Ears. Ik ben Danny en ik neem je elke zaterdag tussen 12 en 2 mee naar de doofste hiphop ooit gemaakt. Gewoon, hey. En wist jij dat de Galaxy een spin-off channel heeft? Dat heet Galaxy Throwback Radio. En dat de playlist daarvan deels, niet geheel, maar deels wordt samengesteld met tracks die ik ooit gedraaid heb. Zo hoorde ik er van de week weer één en ik dacht, ja, die ga ik gebruiken om mee te beginnen. Dat wordt deze week de Galaxy Throwback Radio Opener. Ik heb het over Big Daddy Kane met Raw.

0: Engel en Just en Sean Price met Knuckleheads. Wat een opvallende samenwerking was dat, zeg hij. Straks ook een interview met Just, maar eerst een achtergrondverhaal over Zion Eye. En dan gaan we luisteren naar Bird's Eye View, maar dan de live versie. MC Zion en producer Amp Live, dat zijn Zion Eye. En het bewijs dat ook goede muziek zijn weg wel vindt bij de juiste personen, dat is misschien wel Zion Eye. Dit omdat zij niet de push krijgen en kregen die veel andere artiesten krijgen, die je wel heel goed kent. En Zion Eye reflecteert vaak op de wereld en zo ook op de oude systemen die nu aan het omvallen zijn en de nieuwe die nog steeds maar net in de stijger staan. Dat is eigenlijk hoe zij zichzelf omschrijven. Ze graven diep qua knowledge en samples en live instrumentation en werken kei en keihard. En ondanks dat vinden zij niet dat dat dan automatisch een voorbode moet zijn op dat hun album heel goed opgepakt wordt. Ze hopen dan vervolgens gewoon heel erg dat mensen het gaan voelen. En dat gebeurt dan ook heel vaak. En een van de songs die echt heel erg goed aansloeg, dat was Bird's Eye View. En naar mijn mening is de live versie dan gewoon nog net een tandje beter. Die gaan we dan ook zo draaien. Maar Zion Eye werd gevraagd of ze tijdens het maakproces van deze song ermee bezig waren dat dit onderwerp al helemaal uitgemolken is. Ja, dat waren ze volgens Amp Live. Maar MC Zion gaf de visie van Zion Eye weer. En dat maakte de song wat de song is geworden. En MC Zion voegde daar nog aan toe. Ja, dat klopt. Maar veel topics zijn al echt helemaal uitgemolken. Hè? Weed songs, hip-hop songs, whatever. Alles is al uitgemolken. Ik wilde gewoon vertellen hoe het echt is. Hoe ik het echt voel. En wat ik rap is exact hoe mijn relatie met hip-hop is. Er zijn veel ups en downs geweest. Maar ondanks dat is hip-hop altijd true gebleven en een blessing in mijn leven. Het voelde daarom gewoon als een goed moment om de reis van vreugde en pijn met de wereld te delen.
1: Hey, check it out. I knew when we was gonna do this live, man. I know it's gonna be some different shit, some deep shit. But I didn't know it was gonna be this deep, man. I'm catching emotions up here, y'all. This shit feel good, though. For real. Okay, where we at? I feel you now. We gonna let the music speak.

0: Unstoppable Knight met Unstoppable. Iets wat hij ook is. Hoe vet is dat? Helemaal uit Nederland. Ja, super vet. En daarom draaien we het ook. Wat vet is dit? Dit komt gewoon uit Nederland, dames en heren. En ik maakte even het grapje van helemaal uit Nederland. Want ja, ik zet die even op een verkeerd been misschien. Want je hoort het niet, hè, dat het uit Nederland komt. Zo knap. Ja, ik ben gewoon helemaal op die bandwagon van die Unstoppable Knight. Dus dat. Hey, we blijven nog even binnen Nederland. Want het is tijd voor het interview met Just. En ik vroeg hem een rode draad, hè, in jouw carrière. Is dat de muziek als therapie is voor jou. En je hebt ooit zelfs gezegd dat wanneer je optredens doet en zo, er een bepaalde soort rust over je heen komt. Wat nou als we dat stukje muziek weg zouden halen? Waar haal je dan een soortgelijke, ja, rust / therapie uit?
1: Yo, als je muziek weg zou halen, ja, in de eerste plaats gewoon niet doen. maar stel het zou inderdaad weg zijn, dan haal ik rust uit de mensen om me heen. Dus fijne vrienden die duidelijk zijn en die ik kan vertrouwen, waar ik op kan rekenen. En die ook op mij kunnen rekenen. Dus die wederkerigheid vind ik heel vet. Ik denk dat dat muziek eigenlijk ook doet. Dus een bepaald soort onvoorwaardelijkheid. Daar kom ik tot rust. En daarnaast denk ik ook dat er bepaalde plekken zijn waar ik gewoon graag ben. Ik ben graag bij de zee. Ik blijf een Zeeuw, denk ik. en ik kom ook met enige regelmaat in Wales. Waar ik ook vaak eventjes naar de kust ga. Dus ik denk, ja, ergens aan de zee staan vind ik ook altijd wel erg chill.
0: Ja, dat schijnt ook echt te helpen, hè, de zee. Dat schijnt echt iets met je te doen ook. Dat is, ja, heb ik ooit ergens gelezen in ieder geval. Laat ik het daar maar even mee samenvatten. Hey, jouw album Water onder de brug is al een tijdje uit. En die heb ik helemaal geluisterd. En ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben. Want ik hoorde, ja, wat ik hoorde zal ik even samenvatten in steekwoorden. Hè. Puur, muzikaal, hip-hop, zang, meer als normaal dat je zingt, weet ik even niet. Maar ja, lyricaal heel erg ook. Tijdloos, ervaring, veel metaforen, zelftherapie, wijsheden, live instrumentatie, melancholie. Ja, het is echt van alles wat. En toch één album. Kan je hier een beetje in vinden? En ik hoor ook terug dat je er echt tijd voor hebt genomen en echt tijd in hebt gestoken om iets te maken wat gewoon, ja, blijft of zo. Had je voor jezelf een deadline of was het pas af wanneer het, ja, goed voelde? Wat je antwoord ook is, van waar deze aanpak?
1: Er was wel degelijk een deadline. Maar dat krijg je ook als je met Engel samenwerkt. Die houdt ervan om plannen te maken en dingen vooral concreet te maken, want dan gebeuren ze. Dat vind ik eng. maar het helpt me wel. Want je ziet het, hij is nu gewoon af. Dus ja. Dus we hadden wel gewoon echt staan van, ja, einde van 2025 moet die plaat gewoon af zijn. Het liefst voor de kerst, want dan kan die opgestuurd worden en dan kan die naar de drukker. Dus enerzijds, ja, ik heb er de tijd voor genomen. Anderzijds was er ook gewoon inderdaad een harde deadline. Nou had ik al wel wat tracks liggen. Ik denk dat ik een stuk of 3-4 tracks al had liggen. En die hebben ook wel een tijdje soort van in de week gelegen. Maar ik denk dat eigenlijk de hele weg er naartoe van het onderuit gaan op dat hele plan van die eerste plaat en vanaf daar toch tracks maken, zeg maar, al een soort voorstudie geweest is van wat er nu is. En thanks trouwens voor dat compliment. Dat is nice, want ja, in eerste instantie, ik heb met veel producers samengewerkt. En bij mij ontstaat dan wel de angst van, ja, het zijn zoveel verschillende beats ook. Gaat dat samenkomen? En ik heb nu zelf, en ik weet niet hoe dat voor anderen is, maar voor mij heb ik, ja, ik heb wel de indruk dat het echt een soort, echt één geheel is geworden. En ook de opbouw er wel van klopt. Ja, dat.
0: Nou, wat mij betreft heb je daar helemaal gelijk in. En straks meer van dit interview. Nu eerst een track die echt veel indruk op mij maakte. Just hier met Hou Nog Even Vast.
2: Ik hou nog

Ja, we doen het niet zomaar om een X reden voor de fun. Dit is serious. Dit is een missie waar we op zijn. De

Yo, bij Flava in ja ears. Dit was Janet Jackson en Q-Tip en JD, oftewel J Dilla met God Till It's Gone, de remix. En die is net wat meer obscuur dan het origineel. En dan draaien we hem natuurlijk. Hey, het is tijd voor de concertagenda. Wat is er nou allemaal te doen in het land? Maar eerst nog even dit. Heb jij binnenkort een optreden, een gig, een snabbel zelfs te promoten? Een concert te promoten? Moet je binnenkort zelf ergens optreden? Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze concertagenda. Op 21 augustus... Gebruik nu even je pen of je notepad of je telefoon om dit allemaal goed te noteren. Op 21 augustus Kelis op Pukkelpop in Hasselt in België. En op 21 en 22 augustus is er weer een hip-hop camp in Tsjechië met tal van dope acts. Waaronder Loop Troop, The Onyx, Freddy Gibbs, Diggable Planets, Ill Bill, Conway, Master Ace en Marco Polo en nog veel meer. Ook op 22 augustus een King of the Hill in Skateland Rotterdam. Dat zijn battles van het hoogste niveau, dus ga dat checken. Op 25 augustus live in het Amsterdamse Bos, wederom Diggable Planets. En ook op 25 augustus A$AP Rocky in Brussel in de ING Arena. En ja, dan kan ik toch niets anders draaien dan Diggable Planets. Hier met hun absolute classic der classics. Rebirth of Slick. Cool Like That.

0: afgelopen jaar nog een lintje gekregen vanwege zijn School of Hard Knocks. En dit komt van No Story Just Life, alleen maar via hem te koop. En hoeveel ken jij, hè? Hoeveel mensen ken jij in jouw omgeving, uit Nederland desnoods, die een track hebben met Snoop Dogg? Dit was Yorgos Lazakis met The Unseen, met dus die Snoop Dogg. Hoe bijzonder is dat? En niet alleen het lintje dus, ook de samenwerking met Snoop Dogg. En ook zijn theatervoorstellingen. Dus ga dat bezoeken een keer als die in de buurt is. Hey, het volgende. We gaan weer door met het interview met Just. En ik vroeg hem nog het volgende. Ik vroeg hem namelijk van hoe werkt jouw schrijfproces? Maak je veel notities in een kladblok die je dan altijd bij je hebt? Of in je telefoon? Of schrijf je nog echt met pen en papier? Of ook in je telefoon dus? En gaat dit in flarden tot je een hele tekst hebt? Of zet je een beat aan en binnen een uur is er een track? Hoe werkt het? Ja, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Over het algemeen met dat schrijven van een song. En nog belangrijker, hoe anders doe jij dit van toen je net begon ten opzichte van nu? Wat is er veranderd?
1: Ja, ik schrijf op echt allerlei verschillende manieren. Ik heb superveel schriften liggen, maar ik schrijf ook op mijn telefoon. Soms bedenk ik van die zinnetjes waarvan ik denk, dat is heel belangrijk. En dan gebruik ik ze nooit meer. ik heb in de auto bedenk ik best wel veel bars als ik beats op heb staan. Dan probeer ik gewoon dingetjes uit en dan tape ik korte voice memo's even. Dus ik doe het eigenlijk op allerlei manieren. En thuis ook. Ik zit niet meer alleen. Want dan zat ik altijd zo heel erg met mijn hoofd in mijn schrift. En dan is heel onvrij op een of andere manier. En nu sta ik af en toe, probeer ik dingetjes uit. Waardoor er veel meer speelsheid en dynamiek, als het goed is, in mijn tracks terugkomen. En ik ook meer bezig ben met hoe dingen live zouden kunnen werken. Dus er zit veel meer vrijheid in. En ik doe het op allerlei verschillende manieren. Maar ik weet ook, ik kan gewoon gaan zitten en uiteindelijk komt er wel wat. Dus ik hoef ook niet zo, weet ik veel, ik geloof niet zo in dat ergens dan de inspiratie komt. Inspiratie moet je opzoeken volgens mij. En dat is gewoon door te gaan zitten en te gaan schrijven. En dan komt er vanzelf wel wat.
0: Ja, of dus te gaan staan zoals je zei. Maar heel vet en goed uitgelegd ook. Dank je wel daarvoor. En je hebt inmiddels Timmy al even aan de weg. En heb je veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Hip-hop heeft me een stem gegeven. Ik denk dat de concrete, korte samenvatting is. Ja, het heeft me geleerd om dat wat vooral in mijn binnenwereld gebeurde, zeg maar, om dat naar buiten te gooien. En daar waar ik moeite heb om te laten zien hoe het met me gaat, kan ik in ieder geval in beeldtaal, zeg maar, laten zien hoe het met me gaat. En hip-hop is daar een soort krachtige manier voor mij van geweest. Dus ik heb er vooral kracht door leren ervaren. En leren vertrouwen op mijn eigen stem. En ik heb er fucking veel vrienden meegemaakt ook. Dus het is een manier om mezelf te laten zien, een manier om te verbinden. Als ik het zo bekijk, het is fucking belangrijk voor me geweest. Terwijl ik wil er eigenlijk altijd heel erg luchtig over doen. Maar belangrijk, zeker.
0: Wederom weer heel mooi verwoord. Dankjewel daarvoor, Just. Nu een track van jou. Later meer van dit interview. Nu een track van jou dus. Lange weg. Veel lessen.

0: Ja, ik had gewoon zin om iets obscuurs te draaien. De Fat Cat Click met Getting Over. En dat is ook in obscure kwaliteit. Maar ja, dat is de prijs die je daarvoor betaalt voor dat soort tracks heel vaak. Hè? Dus bij deze. Hey, anyway, genoeg van dit. Het is nu tijd voor dit. It was hot then, still fire now. I reminisce times, galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek voor dit item online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die dan zijn gekomen. Dat is de allerlaatste uitzending van Flavor in je eerst van het jaar. En dan hoor je dus DJ Lowpro met die Galaxy Throwback mixtape. En ja, die inzendingen. Ik vertel dan of de mensen zelf vertellen waarom die track zo speciaal voor hun zijn. En je gelooft het niet, hè, maar dit is echt toeval. Alhoewel, bestaat toeval? Ik heb deze week een inzending van Engel. En zijn favoriete track? Laat het hem zelf maar even vertellen.
1: Ja, mijn throwback track is Running van The Far Side. Productie van Dilla, volgens mij. En ja, gewoon een hele, hele fijne track. Sowieso die hele plaat, Lab Cabin California, is echt een aanrader. Het is hun tweede plaat, die eerste, Bizarre Ride to the Far Side, is iets, ja, iets jonger of zo, klinken ze. En de tweede is iets meer gepolijst, maar ze gaan ook heel veel kanten op. Dus van rap naar zang, naar koortjes, dat soort dingen. En ja, met Running als misschien wel als hoogtepunt op die plaat. Het is ook de eerste groep die ik live heb gezien. Of althans, de eerste Amerikaanse groep die ik live heb gezien. Dat was in 1999 in volgens mij de Paradiso. Maar het kan ook de Melkweg zijn geweest. En ja, dus dat is niet een gekke act om als eerste te zien. En vandaar is dat mijn throwback track.

0: Sexy.
1: Check out the
2: music.
0: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
7: Galaxy Radio.

Affairs on Galaxy.com.